0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon.

Wij zijn 100% Langstraat. En hits. Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid om het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden. In het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te melden. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang.

the wink of her eye.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u? Gewoon.

alweer 50 jaar geleden, hè, dat Sweet Love van Ferrari in de top 40 stond. Ja, in de Lage Landen op 29 mei 1976. Hè? Ja, stond het op de allereerste plaats, hè, op deze dag. Hè. Goedemorgen, het is vrijdag, bijna weekend. 29 mei 2026, even voor de statistieken. Ja, we zijn vandaag bezig met aflevering 5357. Ja, van voor de wekker wakker. Ja, dat is een aardige ruk, jongens. Zal eens een keer gaan uitrekenen hoeveel jaar dat is. Maar ja, ik ben de tijdsbesef een klein beetje kwijt. Maar goed, dat maakt niet uit. We zitten hier nog steeds op de bovenste verdieping van het grote Van Vliet-complex, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Ja, het is onomstotelijk aangetoond dat een en dezelfde bruinvis in zowel de Oosterschelde als de Westerschelde rondzwemt. Zo blijkt volgens de laatste berichten en de laatste foto's die men op internet heeft gedeeld. Ja, onderzoekers van de stichting Delta Bruinvis die hebben gebruik gemaakt van foto-identificatie. Ja, grote vraag is nu hoe de bruinvis van de ene in de andere zeearm van de Noordzee is terechtgekomen. Ja, via de Oosterscheldekring en dan buitenom. Dat denkt men, dat is het meest aannemelijk. Ja, of het moet via het kanaal door Zuid-Beveland zijn gezwommen. En dan had het ook door de sluis heen gemoeten bij Hans Weert. Maar daar twijfelen ze een beetje aan. Ja, ja, de stichting Delta Bruinvis die fotografeert al een tijdje bruinvissen en heeft ook een database opgebouwd van 150 verschillende exemplaren. Ja, de bruinvis L012R004. Die werd voor het eerst gefotografeerd en zwemt meestal rond in de buurt van Burgsluis. Sinds 2012 wordt hij al gesignaleerd. Maar ja, nu lijkt deze bruinvis te zijn begonnen aan een zwerftocht. Ja, een wandelaar heeft de foto gemaakt. Het is bijzonder, zegt de bioloog. En ja, waarom deze bruinvis aan het zwerven is, dat is nog de grote vraag. Ja, het dier duikt regelmatig op in de Westerschelde. En het is daar ook goed toe, want daar zit genoeg inktvis, daar zitten genoeg kwallen, er zit sprot, nou ja, alles wat zo'n bruinvis eet. Dus aan eten heeft hij in elk geval genoeg. Maar ja, ook haring, hè, zit daar en veel kabeljauw. Maar goed, ja, wat hij een beetje aan het doen is, deze bruinvis, is een beetje gewoon aan het... kom nou zeg, jongens, de mens doet dat toch ook? Die gaat toch ook af en toe eventjes een beetje rondtoeren? Hè? Deze bruinvis is gewoon even een uitje aan het maken. Ja, maar goed, ja, het is wel weer iets bijzonders. Ja, ik vind het altijd leuk, weet je, die berichten over dieren en zo. En vooral als het goed gaat, hoor, want ik heb ook wel eens in dit programma aan het begin wat berichten gehad van dieren die minder goed waren, toch? Ja. Maar goed, voor de wekker wakker, ik zeg goedemorgen. Dit is het Ochtendradio Feuilleton.

0: De vrijdag begint lekker met Erik in de Morgen. I can feel you. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. I can feel you.
1: De back-to-back classic. De 90's hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

Classic.

0: de plaatjes zelf inkleuren. Twee liedjes uit de jaren 90 in de back-to-back classic bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen, het is vrijdag. Dus eventjes de hoogste tijd, want we gaan even kijken naar het nieuws.
1: Een dagelijkse ochtendshow. Wie wil dat nou niet? Zeg Erik, wat is het nieuws voor vandaag?
0: Nou, is heel makkelijk. Ga even kijken naar het nieuws, jongens. Twee Roemenen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag licht gewond geraakt toen een drone insloeg in een wooncomplex. Volgens Roemenië was de drone Russisch. Het zou trouwens de eerste keer zijn dat de Roemenen gewond zijn geraakt door een Russische drone. Ja. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over de vraag of het land toe moet treden tot de Europese Unie en lid moet worden. Ja, het parlement steunt daarmee het twee-stappenplan van de regering. Zo wordt er een tweede referendum in het vooruitzicht gesteld als de onderhandelingen echt tot een lidmaatschap kunnen leiden. Ja, dan gaat dus IJsland toetreden tot de Europese Unie. Hè? Ja, het is eventjes afwachten natuurlijk. 29 augustus pas, dan wordt het referendum gehouden. Ja, en de Verenigde Naties die plaatsen Israël op een zwarte lijst wegens het gebruik van seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur Danny Danon bekendgemaakt op X. Hij heeft ook gezegd de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Ja, het jaarlijks rapport van de Verenigde Naties over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt. Maar Israël die heeft het zeg maar al wel gedeeld. Dus ja, het wordt tegenwoordig gewoon gelijk op social media gezet. Hè? Ja. Ja, volgens het rapport is het aantal gevallen van seksueel geweld in conflicten over de hele wereld sterk gestegen. Ten opzichte van 2024, zo meldt het persbureau. Ook Rusland is dit jaar voor het eerst op de zwarte lijst geplaatst vanwege seksueel geweld tegen krijgsgevangenen en inwoners die tijdens de oorlog in de Oekraïne zijn vastgehouden. Ja, op de eerdere versie van de zwarte lijst staan terreurgroepen als Hamas, IS en de gewapende milities in landen waar de oorlog woedt, zoals de Rapid Support Forces, oftewel RSF, in Soedan en Al-Qaeda in de islamitische Maghreb in Mali. Ja, opname op de lijst is een vorm van diplomatieke druk en zo zijn er ook geen concrete sancties aan verbonden. Ja, de aantijgingen nu aan het adres van Israël is niet nieuw. In april is er al een rapport verschenen van Save the Children. Daar staat ook in dat Palestijnse kinderen in militaire gevangenissen worden gemarteld, seksueel misbruikt en uitgehongerd. En ook in wat eerdere rapporten van de VN maakt men al melding van seksueel geweld tegen gevangenen. Ja. Dus Israël staat nu op de zwarte lijst. Hè? Ja. Zo is er ook een politieke campagne bezig tegen Israël. We zullen blijven strijden, zo zegt een van de mensen op het platform. We zullen alles aan de kaak stellen. De waarheid zal zegevieren. En volgens de ambassadeur heeft Israël bewijsmateriaal, documenten en antwoorden op elke beschuldiging geleverd. Zo heeft de VN-vertegenwoordigers ook de boel uitgenodigd om te plaatsen onderzoek te doen. Maar ze hebben ervoor gekozen om dit niet te doen. Ja. Maar ja, het is allemaal ellende in de wereld. Hè? Die oorlog die is nog steeds niet afgelopen. Hè? Nee, maar goed. Voor de Wekker Wakker, op deze dag in 1971, het is eventjes geleden, staat er een liedje van de Rolling Stones in de top 40. Het liedje dan heet Brown Sugar en blijft er 2 weken staan.

Ja, zo kunnen ze ook zijn, hè. Ja, Valencia, ai ai. En My Mind Missing, hoor je als de dagtopper van vandaag. Ja, de dagtopper, altijd van een nieuwe artiest aan het firmament. En want we zijn altijd op zoek naar nieuwe muziek. En dan hoor je dat als dagtopper voorbij komen, hè, in Voor de Wekker Wakker. Ja, op vele verzoek, ik zei het al heel af en toe, een oude column van Beer. Oftewel van Donders, oftewel, ja, Pastoor Zervaas. Nou, we hebben nu een column.

0: 24, dat is 2 jaar geleden. En dat ging toen over een pakje. Luister met aandacht.
1: BBB, pers, roddelende breuzel.
2: De Limburgse buurman praat al een paar dagen niet meer tegen mij. Eigenlijk is het ook dat mijn schuld. Ik had dat eigenlijk ook niet moeten doen. Hè. Hoe is dat nou eigenlijk zo gekomen? Nou, een paar dagen geleden riep de Limburgse buurman mij binnen. En zegt u, kom eens even kijken. En had u op de keukentafel 7 fluitkabouters staan. Hier staan 7 fluitkabouters. Ik zeg, wat buurman, flutkabouters? Nee, fluitkabouters. Kijk, als ik er langs loop, dan is er een sensor zit erin. En als ik er langs loop, beginnen ze allemaal te fluiten. Ik zeg, geweldig zeg. Ik zeg, geweldig, wat een herrie, hè. 7 fluitkabouters. Ik zeg, hoe kom je daar nou zo aan? Nou, dat zal ik je vertellen, zei de Limburgse buurman. Ik ben in een winkelcentrum Hoogkaterijn in Utrecht geweest. En daar verkopen ze pakjes. Daar is een pop-up winkel. En die verkoopt onbezorgde pakketten. En de mensen staan in de rij. En ik heb ertussen gestaan. En ik heb 7 pakjes gekocht. Heb ik ze thuis uitgepakt. En wat bleek? 7 fluitkabouters. Ja, ja, ik zeg, leuk. Leuk zeg. Wat ga je ermee doen? Dat weet ik nog niet. Ik zeg, oké, ik ben gegaan. Ik heb thuis op de zolder eens even gekeken in mijn verkleedkist van de carnaval. En ik heb een heel leuk kostuumpje eruit gehaald. En dat heb ik hem gegeven in een net pakje. Bel hem aan. Ik zeg, buurman, ik heb nog een pakje voor je. Ben je in Utrecht geweest? Ik zeg, min of meer, alsjeblieft. Je bent naar binnen. Hij pakt het uit. En dan had ik het niet moeten doen. Ik had er sowieso schik in, maar ik had het niet moeten doen. Hè. Ik had hem geen kostuumpje moeten geven van Sneeuwwitje. En dit was Ber. Graag tot de volgende keer.

0: Mooi liedje, hè? Rond het ijs, van even geleden. Nou ja, heel lang geleden. Zo zal het zijn, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker.
1: En dat zat na de column van Beer, die we af en toe in de herhaling gooien. En ook Pastoor Zervazen. Ja, heel af en toe hoor je een oud fragment van deze, ja, toch wel man waar ik een ontzettend grote fan van ben, of van die donders. Goed, Voor de Wekker Wakker, even kijken naar het weerbericht vandaag. Het is vooral in het noordelijke deel van de Lage Landen klein beetje onstuimig. Daar kan een onweersbui plaatsvinden en de temperatuur die loopt daar ook snel op. Temperaturen liggen bijvoorbeeld vanmiddag tussen de 28 en lokaal 33 graden. Dus ja, wat ik gisteren ook las, dat het de hele dag ging regenen. Dat vind ik een beetje raar, want in het weerbericht staat hier eigenlijk niks daarover. Alleen hoge temperaturen. Ja, in de loop van de middag dan gaat wel de kans op wat regen toenemen. In het binnenland met zware windstoten, onder andere hagel, ja, en veel regen. Dan pas, maar ja, dan hebben we alweer mooi weer gehad, hè? 33 graden. En na de buien dan draait de wind weer naar het westen en koelt het wat af. Nou ja, morgen dan is er ook weer veel zon. Maar in het zuiden is er dan wel kans op een regenbuitje. De temperaturen liggen dan ook tussen de 22 en de 28 graden. Dus het valt over het algemeen vandaag nog mee.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
3: Week in, week uit.
2: Ook jouw favorieten tellen mee.
3: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
2: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
3: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
2: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
4: Nummer 48. It's

Ja, My Madison, Milk Inc. Altijd leuk hoor, die muziek van Milk Inc. Ze hebben heel veel liedjes gemaakt al in het verleden. Hè. Ja, dit keer komen ze op nummer 48, komen ze nieuw binnen in de flitsende 50 van deze week. Hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, we kijken eventjes naar het nieuws wederom. Ja, eventjes wat shownieuws. Jan Smit vindt de aankomende concerten met de toppers een fijne afleiding, zo zegt hij, van zijn scheiding. Het gaat naar omstandigheden goed, zo meldt hij via social media. En hij zegt dat hij uitkijkt naar de toppers. Hij wil weer iets leuks doen. Het gaat goed met mij, we hebben een leuke week, zo vertelt hij tijdens de repetities voor de concerten in de Johan Cruijff Arena. Ja, hij geeft wel toe dat het nog af en toe moeilijk is. Hij wil er ook weinig over kwijt. Hij zegt, ik ga er niet veel over zeggen. Als ik daar behoefte aan heb, dan kom ik wel naar jullie toe. Maar ja, hij kijkt in elk geval wel uit naar de concerten met de toppers. Hè. En de gemeente Arnhem heeft een vergunning verleend aan het Gelderdoom voor twee concerten van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen Kanye West. Dat schrijft de burgemeester in een brief. Volgens de burgemeester hebben de aangekondigde concerten begrijpelijkerwijs veel commotie en ook heel veel reacties opgeroepen. Hij noemt de uitspraken van de rapper verwerpelijke uitingen die moreel en mogelijk juridisch volstrekt afkeuringswaardig waren. Maar hij zegt dat hij als burgemeester geen beslissing kan nemen op basis van persoonlijke of maatschappelijke afkeuring alleen. Ja, als burgemeester hoort de burgemeester van Arnhem te kijken naar zaken als openbare orde, beveiliging en andere veiligheidskwesties. Ja, en volgens de Arnhemse burgemeester zijn die zaken rond het concert allemaal goed geregeld. Dus het Gelderdoom maakt zich dus op voor een concert van Kanye West. Ja, ik heb een liedje gevonden met Beyoncé samen. Ja. En dat is deze, die heet Ego.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne tegen het land. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. VN-secretaris-generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Onder meer Pro, D66 en de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het milieu en de arbeidsomstandigheden. Minister Karremans zegt dat het verdrag kansen biedt voor KLM in Azië en dat Europa andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
5: Gewoon

dat was even geleden toen Koeman zelf nog voetbalde. En nu gaat hij dus als trainer mee naar Amerika. Hè? Ja, Mannekul Karrenspoor hoorde je met... dat is Koeman. Ja. Ja, het is spannend hoor, straks dat WK in Amerika. Ja, het zit wel redelijk op fatsoenlijke tijden, dus we kunnen het redelijk volgen. Er zijn wel heel veel wedstrijden natuurlijk s'nachts, hè. Als je alles wil volgen, dan zul je er af en toe s'nachts even uit moeten. Want ja, het tijdverschil is er natuurlijk wel, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, het tweede uur voor dit ochtendradioprogramma is wederom weer een feit geworden. Ja, er zijn wat files. Ik noem er even een aantal op die belangrijk zijn. Den Haag, Amsterdam, de A4. Tussen Leidschendam en Hofvliet, daar staat 3 kilometer file. Duitse grens Arnhem richting Zevenaar, 5 kilometer. De linker rijstrook is daar zelfs dicht. En als je richting Rotterdam gaat, dan richting Europoort is het altijd feest. 4 kilometer file, 3 minuten vertraging. Ja. Ede-Barneveld, midden van het land, daar is er een probleem met de aansluiting met de A1. Er zijn wegwerkzaamheden, daar is de boel ook gesloten. En als we dan in de buurt kijken, Tilburg-Eindhoven, de A58, tussen Moergestel en Oorschot. Daar staat 4 kilometer file en daar is ongeveer 5 minuten vertraging. Oh, nee.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Info en hits.
2: Langstraat FM. Heel wakker.
3: Elke werkdag Erik in de ochtend.

veel vaste luisteraars die denken van hey, de Waterboys, daar komt het verhaal weer. Ja. Ik zal het nog één keer zeggen, ik heb een van de leden van de Waterboys toen in de auto gehad. Dat was ergens in de jaren 80, dat was rond de kerst, dat weet ik nog goed. Toen stond er iemand te liften langs de weg en die man die sprak Engels. En die wilde naar Brussel, want die zat met een platencontract. Ja. En ik wist toen helemaal niks van de Waterboys af. Ik was op weg naar de studio. Ja, ik had wel van de Waterboys gehoord of zo. Maar dat dat ook inderdaad een lid was van de Waterboys, dat wist ik op dat moment niet. En toen bracht ik hem weg. Een stukje, want ik nam hem niet helemaal mee. Als ik van tevoren wist wat voor persoon het was, dan had ik hem helemaal naar Brussel gebracht. Gewoon de radiostudio afgezegd, maar goed, dat even terzijde. En nou, toen ging ik naar de studio toe en toen dacht ik van, wie was die man toch? Toen ging ik zijn naam googlen. Hij zei ook van, ik ben van de Waterboys, ik ben zijn naam eventjes kwijt of wie het was. En toen was het dus een van de leden van de Waterboys, hè?

hebben gezet. Ja, het nieuws van vandaag. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan. Mijn bedrijf Frisia krijgt daar een vergunning voor. De zoutwinning, ja, daar is niet iedereen blij mee. Omdat de Waddenzee natuurlijk een beschermd natuurgebied is. Afgesproken is dat de mijnbouw daar na 2035 niet meer mag. Ja, in 2024 is de mijnbouwwet daarom gewijzigd. Maar de aanvraag van Frisia, die was nog van daarvoor. Ja, en daar heeft de rechter dus nu over besloten dat de zoutwinning gewoon door mag gaan. En Yada Borsato, die zal zaterdag niet optreden tijdens de festiviteiten rondom de Alkmaar Pride. 23-jarige zangeres, die maakte vorige week met haar moeder Leontien Ruiters een botsing bij een zwaar verkeersongeluk op Ibiza. Ja, maar ze gaat dus niet optreden in Alkmaar. Het gaat niet door. Ze vindt het erg jammer. Zo meldt ze wel via Instagram en via social media. Maar ja, de zangeres en haar moeder die moeten er even bij komen van het ongeluk. Hè? Ja, ze moest ook naar het ziekenhuis. Er was niks ernstigs aan de hand, gelukkig. Maar goed, in elk geval optreden, dat zit er nog niet in. Het is vandaag de Europese Dag van de Buren. Ja, European Neighbors Day. Sinds 1999 wordt dat gevierd op de laatste vrijdag in mei. Ja, dat is dus vandaag. Ja, de buurtfeesten worden gehouden voor de gezelligheid. En ook ter versterking van de sociale banden en wederzijds begrip. Ja, extra aandacht is er voor het tegengaan van het groeiend individualisme en de toenemende eenzaamheid. Ja, in Nederland vindt Burendag trouwens plaats op de vierde zaterdag in september. Maar vandaag is het de Europese Dag voor de Buren. Ja, ik doe er ook wel iets mee hoor, met dat burencohesie. Als er zo'n pakketdienst komt, weet je, dan, ja, dan belt hij natuurlijk aan bij huis om pakketjes af te leveren. En dan zijn die mensen niet thuis en dan roep ik altijd van, oh, ik mag het hier ook afgeven hoor. Nou, dan krijg ik zo'n pakje binnen. En dan, dat is leuk, want dan krijg je in één keer mensen uit de buurt bij jou aan de deur, die je misschien wel nog nooit gezien hebt. En dan maak je een babbeltje mee en zo. Nee, dat heeft best wel een beetje cohesie. Hè? Heb je een pakje van mij? Ik zeg, ja, dat klopt, ik heb minder gekregen. Oh, leuk, nou, alsjeblieft, hier is een pakje. Ik hoop dat u het plezier heeft. Ja, nee, dat heb ik wel. Goh, wat een weertje, hè? Nou, dan begin je een beetje over het weer te praten en zo. En dan heb je toch een beetje cohesie, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag vrijdag. Het is de laatste dag vlak voor het weekend. En dan hebben we weer lekker vrij. Ja, en het WK komt er ook nog aan, hè?

7 en 20 seconds. Ja, het is de flitsschijf nog tot en met zaterdag. Sowieso, je hoort hem voorbij komen weer bij Voor de Wekker Wakker. Ja, op deze dag in 1969 de Nederlandse Radio-Unie, de NRU... en de Nederlandse TV-stichting, de NTS, die worden samengevoegd... tot de Nederlandse Omroepstichting, de NOS. En de Amerikanen die vallen Cambodja binnen om de Vietcong te verdrijven. En dat gebeurde in 1970... En de NCRV die zendt vandaag in 1974 de laatste aflevering uit van de Beverly Hillbillies. Het is een serie over een stelletje boeren. Ja, ik zeg het goed. Dat verhuist naar een chic Beverly Hills appartement. En daar de boel op stelten zet. De Nothing Hillbillies. Moet je maar eens gaan YouTuben. Vind je het vanzelf wel. Ja, en er is een explosie geweest in Amerika. Want een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. Ja, dat is een grote tegenslag voor Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Ja, op beelden is te zien hoe de New Glenn raket verandert in een enorme vuurbal. Ja, Blue Origin spreekt van een anomalie, een onregelmatigheid. En wat het precies is de oorzaak... Dat wordt nog onderzocht. De test die ze deden was bedoeld om de motoren te ontsteken... maar niet om de raket te lanceren. Zo blijkt volgens het persbericht dat we uit Amerika hebben binnengekregen. Ja, en voor alle fans van Celine Dion... er komt een dramaserie over het leven van Celine Dion. Zo meldt het Amerikaanse mediavakblad Deadline. De serie wordt geproduceerd door haar broer Jacques Dion... en gaat met name over de jeugd. Van de zangeres uit Canada. Ja, een documentaire. De serie speelt zich af tijdens de jeugd... in de Franstalige stad Quebec in het oosten van Canada. Het gaat over de hechte band tussen Celine Dion... en haar 13 broers en zussen. Dat is niet mis. En ook over haar muzikale carrière aan het begin. Ja, we zijn trots dat we dit verhaal eindelijk met de wereld kunnen delen... op een manier die past bij wie we zijn, zo zegt de broer van Celine Dion. Ja, de rollen moeten nog worden verdeeld. De grote vraag is wie de rol van Celine Dion gaat spelen. In de musical Aline uit 2001 werd Celine Dion al eens gespeeld door Lemon Cher... en de biopic Celine uit 2008 door Christine Gavi. Maar ja, wie het dus nu gaat doen... Dat is even de vraag. Maar ja, er komt in elk geval een serie over Celine Dion.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Bravo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
6: Bel ons op 06-579-07376...
5: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. De grote drone veroorzaakte een explosie en er ontstond een brand in een appartement op de 10e verdieping. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Het land zegt de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte te hebben geïnformeerd. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De test met de New Glenn-raket werd gehouden in Cape Canaveral, een plaats in de staat Florida. Bezos spreekt van een hele zware dag, maar heeft al aangekondigd opnieuw te gaan bouwen aan een raket. Blue Origin wil met zijn Glenn-raket concurreren met de Falcon en Starship-raketten van SpaceX. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. De coronacommissie onderzoekt al jaren het coronabeleid van december 2019 tot het voorjaar van 2022. Op dit moment wil de commissie 47 personen horen, onder wie oud-premier Mark Rutte. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om lessen te trekken uit het verleden. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Onder meer Pro, D66 en de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het milieu en de arbeidsomstandigheden. Minister Karremans zegt dat het verdrag kansen biedt voor KLM in Azië en dat Europa andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
9: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
9: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker.

Ja, dan heb je lekker de ruimte hè, met zo'n king-size bed. Ja, ik slaap zelf in een heel klein bedje. Ja, samen met Natasja natuurlijk. En ja, dat is soms...

dat tasje die ligt nogal breed. Dus af en toe dan lig ik ook naast het bed. Word ik er gewoon uitgebourgeoerd. Ja, dat is wel een nadeeltje. Misschien is het ook wel wat voor mij om een king-size bedje aan te schaffen. Ja, Hans en Thomas hoorde je bij je voor de wekker wakker. Goedemorgen. Het laatste uur voor dit ochtendradioprogramma op deze vrijdag is een feit geworden. Ja, het wordt vandaag weer zonnig. Temperaturen van 27 tot 33 graden. Ja, het is ook nog kans op een enkele regen- of onweersbui. Vanmiddag gebeurt het op meer plaatsen, in met name het oosten van het land. En er zijn ook wat kansen op zware windstoten en hagel. Ja, vanaf vandaag worden oud-parlementariërs en andere sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De NOS die streamt al die verhoren, 51 in totaal, de komende 9 weken. De livestreams zijn te vinden via de NOS-app en op nos.nl. En vandaag staan er 2 verhoren op de planning. Viroloog Koopmans, weten we het nog, wordt ondervraagd om 10 uur. En oud-minister Bruins om 2 uur. En de nieuwe premier van Hongarije, Magyar, die bezoekt Brussel. Hij gaat in gesprek met de voorzitter von der Leyen en de Europese Commissie. En ontmoet ook NAVO-chef Rutte en de Belgische premier De Wever. En in Singapore is een internationale veiligheidsconferentie. Ja, die is daar aan de gang. Onder andere de Amerikaanse minister van Oorlog, Hegseth, die komt eraan het woord. En in het hoge beroep van het Marengo-proces begint het OM aan het driedaagse requisitor. Dat eindigt met de strafeis tegen 13 verdachten. En in de rechtbank in Amsterdam is een zogenoemde ondernemingszaak tegen Quincy Promes en zijn neef Marilio V. Het Openbaar Ministerie wil de twee het geld afpakken wat ze hebben verdiend met drugsmokkel. En de Nederlandse tennisser Jesper de Jong staat in de derde ronde van Roland Garros. De 25-jarige Haarlemmer neemt het op tegen de Rus Karen Khachanov. De twee zijn op hun baan ingedeeld als derde partij van de dag. De eerste partij begint vandaag om 11 uur. En in de Giro d'Italia staat de voorlaatste bergrit vandaag op het programma. En dit zijn de Beatles, speciaal voor Marcel de Vet die net wakker is. Hier is Come Together. Marcel, hij is alleen maar voor jou.

0: heerlijkste start van de zondag Goedemorgen Langstraat. Met Rudy en Paul op Langstraat FM van 9 tot 11.
1: Een programma boordevol muziek en informatie uit uw regio.
0: Met onze wekelijkse items
1: De Minuut van Ruud,
0: Eitje op zondag,
1: Nederproppenstop,
0: Langstraatse Praat
1: en de column van
2: Streamers Krijntees.

Moeten we nog eventjes afwachten of die zomer inderdaad magic wordt. Maar we hebben al lekkere temperaturen gehad, hè. We hopen dat het geen voorbode is. Dat we straks helemaal geen mooi weer krijgen natuurlijk, hè. Ja, Playa Hitty, hoorde je. De summer is magic uit 2008 alweer, hè. Ja. Ja, vandaag zijn de autobedrijven Kia en Hyundai, nou ja, eigenlijk gisteren, samen met Vattenfall, het eerste project gestart waarbij particulieren dat kunnen doen. Deelnemers moeten een nieuw model elektrische auto hebben en een energiecontract bij een Zweeds energiebedrijf. Nou ja, met een vergoeding voor deelname kunnen de automobilisten zo'n 10.000 kilometer gratis rijden. Wat is nou het geval? Ja, we hebben natuurlijk een overbelasting van het stroomnet. En op kritische momenten, als er te weinig stroom is, dan tapt het energiebedrijf stroom af van de auto's. Ja, dus als je je auto op de oplader hebt staan, dan tappen ze stroom af van je auto. Als je dat dus wil, hè. Je moet je dus wel eventjes opgeven. En dan uiteindelijk dan lever je stroom terug naar het stroomnet in de kritische momenten. Dus ja, als je dan op je auto zit te wachten tot hij vol is, dan denk je van, oh, hij is bijna vol. En in één keer zie je, wordt hij leeg geslurpt. Dan denk je, oh, ik moet even wachten, want ze zijn stroom aan het halen uit mijn auto. Ja. Nou ja, Renault die maakte al eerder bekend dat een aantal nieuwe elektrische modellen als thuisbatterij gebruikt kunnen worden. Ook die auto's moeten binnenkort kunnen terugleveren aan het net. Ja, om terug te kunnen leveren hebben auto's wel een omvormer nodig die geschikt is om stroom weg te geven in plaats van op te slaan. Ja, automobilisten die elektriciteit terug willen geven hebben ook een intelligente laadpaal nodig die met de auto en de net beheerder kan praten. En hierdoor weet de auto precies wanneer hij op moet laden of wanneer hij elektriciteit moet teruggeven. Ja, dat is de technologie die gaat steeds verder, hè. Ja, ik weet niet of het ideaal is, hoor. Moet ik eerlijk toegeven, want elektrische auto hebt en hij is bijna vol en het elektriciteitsnet heeft stroom nodig, dan rukken ze hem weer leeg. En dan kun je weer niet weg. Ja, dat is natuurlijk wel een nadeel. Dan kun je al de stekker eruit trekken natuurlijk, hè. Dat is ook weer een mogelijkheidje, ja. Goed, en onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over de verlenging van een staakt het vuren met 60 dagen. Zo melden Amerikaanse bronnen. Het zal meer ruimte moeten geven voor onderhandelingen over de toekomst van het Iraanse nucleaire programma. Ja, de berichten over zo'n tijdelijk akkoord zijn niet bevestigd vanuit Iran. En ook moet zo'n deal nog goedgekeurd worden door, je raadt het al, president Trump. En Nederlandse kennisinstellingen en innovatieve bedrijven hebben via het Horizon Europe-programma tot nu toe 5 miljard aan Europees subsidiegeld opgehaald. Daarmee worden wetenschappelijke projecten betaald. Elke euro die Nederland tot nu toe investeert, komt bijna 2 keer zoveel terug, zo laat de organisatie weten. Dus bedraaide winst mee, zeg maar. En ja, er worden natuurlijk projecten mee gedaan, hè. Onderzoek bijvoorbeeld naar het RS-virus. Veilig digitaal verkeer bijvoorbeeld. Neurologisch onderzoek met een kunstmatige kopie van echte hersenen. Ja, daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Van dat geld. En ja, er worden heel veel dingetjes gedaan in elk geval. Het is vandaag berekend. Ook is Horizon Europe een programma waar Nederland als netto-betaler meer uithaalt dan het erin stopt. Elke geïnvesteerde euro komt bijna dubbel terug. Dus 1 euro gaat erin vanaf Nederland en er komt 2 euro weer in Nederland terug. Zo zegt de Rijksdienst. Goed, nog meer nieuws? Of zijn we er doorheen? Oh nee, nog 1 bericht. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de stad Galati, vlakbij de grens met de Oekraïne. 2 mensen zijn licht gewond geraakt. Eind vorige maand kwamen in dezelfde plaats in het zuidoosten van Roemenië brokstukken neer van Russische drones. Die waren waarschijnlijk door de Oekraïne neergehaald. Het was toen voor het eerst dat neergehaalde drones in Roemenië schade veroorzaakten. Er vielen boven wonder geen gewonden. En verder nog meer nieuws van de afgelopen nacht. IJsland gaat een referendum houden over het lidmaatschap van de EU. En de Verenigde Naties die plaatsen Israël op de zwarte lijst vanwege het seksuele geweld wat daar plaatsvindt. Ja. Het is zomer, jongens. Of althans, het wordt zomer nog, hè. Al hebben we wel hoge temperaturen. En dit is zo'n zomersliedje. William Smulders, Baila, Conmigo.

0: De flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Nummer 41.

dat zeg ik terwijl ik de toekomst negeer. Door de wolken langs de steden, ik kom nooit meer naar beneden. De toekomst is onzeker, wil gewoon mijn leven leven. Geef me even, geef me even. Ik ben op eenzame hoogte en dat moet je wel beseffen.

0: maybe he can finally let go of the trauma that has fueled his art since the very beginning. Who will he be without it? That chapter hasn't been written yet.
1: Joost Kleine en de luchtballon hoorde je bij je voor de wekker wakker op deze vrijdagmorgen. Hè? Ja. Even kijken naar het nieuws weer. Vrouwengezichten worden wereldwijd aantrekkelijker gevonden dan mannengezichten. Ook door de vrouwen zelf. Het verschil neemt af naarmate de leeftijd vordert. En dan verdwijnt vrijwel volledig op hoge leeftijd. Blijkt uit onderzoek waarin duizenden gezichten werden beoordeeld door tienduizenden mensen. En volgens de onderzoekers gaat het om een robuust patroon dat bovendien in verschillende culturen terugkomt. Ja, de onderzoekers die verwijzen in een onderzoek naar de Britse wetenschapper Charles Darwin. Die onder andere zei dat hij veel diersoorten, juist mannetjes, meer uitgesproken uiterlijke kenmerken ontwikkelde. Nou ja, mannetjes met opvallende kleuren en verenkleed hadden vaker succes bij vrouwtjes. En volgens Darwin is dat het gevolg van de seksuele selectie. Maar ja, bij de mens ligt dat dus net even anders. En dan worden vrouwengezichten toch mooier gevonden dan de mannengezichten. En dat is allemaal getest, ook onder vrouwen. Want vrouwen die vinden vrouwengezichten ook veel mooier dan mannengezichten. Ja. Ja, verder nog meer nieuws. Het is vandaag de World Gastronoterologie. Ja, oftewel, het is de Wereldgezonde Spijsverteringdag. Dus dat betekent dat je je eten goed moet kauwen. Ja, 30 keer officieel. Hè? Als je een hap neemt, dan moet je 30 keer een kauwtje doen. En dan begint de spijsvertering eigenlijk al in je mond. En dat is goed voor je maag natuurlijk. Krijg je weinig darmproblemen. Dus de datum van vandaag herinnert aan de oprichting van de Organisation Mondiale de Gastronologie. Ja, wat op 1958 op deze dag zeg maar opgezet is. Dus we moeten beter op onze spijsvertering letten. Ja. En op deze dag in het verleden, dan gaan we eventjes ver terug in de tijd, maar het is echt zo. Frits Spits die presenteert tussen 6 en 7 de eerste aflevering van De Avondspits in 1978. Zijn eerste plaat is Substitute van The Who. Hij ziet zichzelf als de vervanger van Joost den Draaier op dat moment. En de Europa Cup finale tussen Liverpool en Juventus in Brussel in het Heyselstadion loopt uit op een drama in 1985.

0: Weten we het nog. 38 mensen waren toen omgekomen. Het IJsseldrama was ook live op tv te volgen. En als laatste bericht minister Nelly Smit-Kroes. In 1987 op deze dag opent samen met burgemeester De Kloe van Almere de Flevo-spoorlijn. De lijn is erg belangrijk, want die verbindt Almere met Almere stad.
1: De back-to-back classic, de 90's hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

0: Ja.
1: De groeten thuis en tot het volgende feest. Doei, doei, houdoe, toedeledokie. En hou eruit, het is weer mooi geweest.
0: Dat waren ze weer, de dagelijkse vlietemientjes. Ja. In Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag. Ik wens je alvast een goed weekend. Ja, en geniet van vandaag natuurlijk, hè. Want vandaag wordt het ook nog lekker warm. Dus maar wat mij betreft spreek ik je morgenochtend weer van 7 tot 9. Tot dan!

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. De grote drone veroorzaakte een explosie en er ontstond een brand in een appartement op de 10e verdieping. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Het land zegt de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte te hebben geïnformeerd. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De test met de New Glenn-raket werd gehouden in Cape Canaveral, een plaats in de staat Florida. Bezos spreekt van een hele zware dag, maar heeft al aangekondigd opnieuw te gaan bouwen aan een raket. Blue Origin wil met zijn Glenn-raket concurreren met de Falcon en Starship-raketten van SpaceX. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. De coronacommissie onderzoekt al jaren het coronabeleid van december 2019 tot het voorjaar van 2022. Op dit moment wil de commissie 47 personen horen, onder wie oud-premier Mark Rutte. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om lessen te trekken uit het verleden. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Aan de gedupeerde veehouders is bijna 1,5 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd. Voor preventieve maatregelen is er zo'n 5,3 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd vanuit de provincies. Verreweg de meeste schapen die door de wolf zijn aangevallen waren slecht beschermd. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De Pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
6: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Hij sluit volledige inname niet uit. Daarmee verbreekt hij het staakt-het-vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd onder meer de gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens waarachter het Israëlische leger zich zou terugtrekken. Eerder deze week pleitte een Israëlische minister voor vrijwillige migratie van Palestijnen, wat volgens mensenrechtenorganisaties neerkomt op etnische zuivering. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Gemiddeld viel 105 mm neerslag, waar het andere jaren 148 mm was. De afgelopen 30 jaar is het aantal zonuren in de lente toegenomen met 29%. Het warmterecord van gemiddeld 11,8 graden is uit 2024. Zowel maart, april als mei waren dat jaar warm. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. BAM werd door Oddo BHF van de verkooplijst afgehaald en op de kooplijst gezet. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. De algehele stemming op het Damrak is voorzichtig positief. Beleggers lijken hoop te putten uit de naderende deal tussen de Verenigde Staten en Iran over een verlenging van het staakt-het-vuren. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Aan de gedupeerde veehouders is bijna 1,5 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd. Voor preventieve maatregelen is er zo'n 5,3 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd vanuit de provincies. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
22: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
23: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
24: Mag.
25: Wat mag?
24: Je weet wel Mac.
25: Hè?
24: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
25: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
26: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
27: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
26: Klinkt goed.
27: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
28: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
29: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
30: Schakel maar in.
31: Van harte welkom.
32: Schakel maar in.
30: En geniet.
33: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
30: Gewoon lekker lang luisteren.
34: Wat zegt u?
32: Gewoon.

notering uit de Nederlandse hitlijst alweer. Ja, oh, wat zijn die platen heerlijk. We gingen terug naar 1987. Het is 25 graden in de Langstraat. We gaan vandaag, ja, het schijnt naar 34 graden. Ik denk dat het op zich nog wel mee zal vallen, zo warm, hoor. Maar goed, je weet maar nooit, toch? Nee.

Kygo samen met Kylie en Griffin. Muziek uit het hedendaagse hitgebeuren. Ja, en vanaf morgen natuurlijk de nieuwe flitsschijf hier op Langstraat FM. Ah, heerlijke muziek. Er is er een jarig vandaag. Wisten we dat? Ja, dat wisten we. Haar naam Melissa Etheridge. Zij wordt vandaag 65 jaar oud. En ooit had ze een hele leuke plaat. We gaan terug naar het jaar 1989. Hier is Like the Way I Do.

denk wel een hitje of 5 gehad hier in Nederland. Maar ja, voor mij persoonlijk was dit haar mooiste. Ja, top. Goed. We gingen terug naar 1989. Haar naam Melissa Etheridge. Zij is vandaag 65 geworden. En ja, nee, zij was niet the most beautiful girl in the world. Ja, wie is eigenlijk wel the most beautiful girl in the world? Ja, ik vind die Miss World eigenlijk nooit zo heel erg mooi, moet ik eerlijk zeggen. Het is tijd voor...

Ja, op een of andere manier. Ik heb misschien al wel vaker gezegd, moet ik altijd denken aan het oude programma De Heilige Koe. Daar zat dit tuuntje in, toch? Ja. Toontje Lager.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De Pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

Straks gaan we even luisteren naar een stukje van Hans Steeuw, hè? Ja. Een stukje dat hij bij de koningin op bezoek is. Ja, oh. Ja, voor de mensen met gevoelige oren, ik zal maar niet luisteren. Zullen we dat maar even melden. Goed, Alexandra Burg hoorde je samen met Pitbull en All Night Long. Ja, de temperatuur op dit moment in de Langstraat is inmiddels gestegen naar een graadje of 26. En het is rustig op de Brabantse wegen. Tijd om je bed uit te komen. Op naar het Pleinfestival in Kaatsheuvel. Daar zometeen meer over.

De zomerse klanken bij zomerse temperaturen. Gordon hoorde je met Reinier Zonneveld. Ja, die. Ja, wie? Ja, Reinier.

0: zijn niet goed voor je koptelefoon en voor je oren en voor je speakers in huis. En dat is bij mij eigenlijk dit eentje van Usual, hoor je met Salto. En Jai Maika, bang, bang, bang, bang, bong, bong. Ja, Lucas Paulides, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rick.
0: Ja, het seizoen afgelopen. Afgelopen week einde een mooie ontknoping in Volendam. Ja, anders hadden we bijna alle ploegen in Brabant in de KKD gehad.
1: Ja, nee, dan was het helemaal de competitie van Zuid-Nederland geworden. Want vergeet niet dat natuurlijk buiten Fortuna ook geen enkele Limburgse club in de Eredivisie speelt. En dan zou PSV de enige Brabantse zijn. Maar Willem II redt de reputatie. Dus de Brabantse reputatie. Ja, het mag toch wel echt wel een klein wondertje heten, hoor, hoe dat allemaal is gelopen daar in Tilburg. Maar goed, ze hebben gewonnen. Ze gaan de Eredivisie in. Dus ik ben enorm benieuwd. Daar is in ieder geval heel veel werk aan de winkel.
0: Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel, dat er veel werk aan de winkel is. Maar als je dan even terugkijkt naar gisteren en dan 7 jaar geleden, dat was ook een wondertje, hè?
1: Zo, ja, zeg dat wel. En ook toen was er heel veel werk aan de winkel. Nee, het is precies 7 jaar geleden dat de fenomenale, iconische, ik denk in ieder geval alle RKC-sporters die onder de 30 jaar de mooiste dag in een RKC'er bestaan is. Dat is die iconische wedstrijd daar in Deventer.
0: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, het was mijn laatste wedstrijd. Niet als voetballer, hè, hou even. Maar ja, dit is het mooiste moment, een van de top 3 mooiste momenten in mijn leven.
1: Ja, nou ja, goed, ik heb hetzelfde, Erik. Alles komt daar samen. Er zijn documentaires over gemaakt. Er zijn nog geen boeken over geschreven. Die wedstrijd had alles. Hè. Ik bedoel, in Waalwijk kom je uiteindelijk onterecht nog steeds. Vind ik dat je thuis had moeten winnen. Maar hij werd het 0-0. Of 1-1, niet wel gelijk. Dan ga je vervolgens richting Deventer. En dan denk je, ja, het kan toch wel. En dan sta je binnen een half uur eigenlijk al 2-0 voor. Niks aan de hand. En in de rust valt de dokter om. Spelers zijn totaal van slag. Ergens uiteindelijk sta je 3-2 achter. Word je wakker. Ik ga nooit meer vergeten dat Hans Mulder ons nog eventjes in eerste instantie dacht dat we het gefixt hadden. Met de 3-3, kort voor de tijd, scoorde Pieter Langendijk.
0: Ja.
1: Of all players scoorden de 4-3 voor Go The Eagles. Nou, dus de veldbestorming stond al klaar. En toen eigenlijk in de 10 seconden voor het einde schoot Stijn Spierings uiteindelijk die bal binnen. En ik denk dat iedereen het commentaar van Leo Driessen zich nog wel kan herinneren. En zodoende werd uiteindelijk mocht Mario Bilate nog de 4-5 ervan maken, maar dat was allemaal al louter voor de statistieken natuurlijk. En ik ben ervan overtuigd dat, ondanks dat het voor ons een mooie wedstrijd was, dat het in Deventer nog een soort nationaal trauma is. Hè. We hebben vorige week Richard van der Venne bij ons in de uitzending gehad, die er ook nog heel even kort over bevraagd werd, maar je ziet dan echt wel iets in die ogen gebeuren. Dat doet echt voor heel veel van die gasten, doet echt nog pijn. Lelieveld heeft ook nog daarna bij RKC gespeeld. Daar zie je precies hetzelfde. Dus
0: ik kwam na de wedstrijd met de spul opruimen. Kwam ook met Pieter Langendijk tegen. En ik had Pieter ook nog meegemaakt bij RKC. Ja, die was not amused.
1: Nee, ja, dat kan ik me voorstellen. Dit ga je ook. Ik denk altijd, maar ik heb dat ooit met Lelieveld een keer over gehad. Ik denk, mijn theorie is dat het verliezen uiteindelijk nog pijner doet of meer pijn doet dan dat je zo'n wedstrijd wint. De vraag what could have been is een hele pijnlijke. In alles, zodoende. Maar ik schrok wel weer hoor, Erik, dat alweer zo lang geleden was. Maar goed.
0: Ja, ik ook. Ik zeg al, zo lang ben ik al weg. Dus ja, goed. Maar goed. In ieder geval altijd nog heel mooi om dat terug te kijken en terug te horen. En vooral het commentaar van Leo Dries, ook bij die 4-4. Hoe mooi kan het zijn. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, op het moment dat Stijn die bal erin schupte, toen liep ik eigenlijk naar binnen toe met,
1: Seis, toch?
0: Met Dylan Seis. En op een moment hoorde ik een hoop gejuich. En ik denk, oh nee, ik zeg, hier gaan we. En ik kijk om en ik zie Ruben Rijpma van het kantoor. Zie ik helemaal uit zijn plaats staan. Ik zeg tegen Dylan, ik zeg, we hebben gescoord. Ja, toen zijn we maar terug naar buiten. Ja, gerend en het veld op. En ja, het was gewoon één groot feest. Ja, maar toen moest er eigenlijk ook nog een penalty genomen worden naar de rand. Moest er nog even nog doorgevoetbald worden.
1: Klopt. Ja. Maar goed, het was zo gebroken. Maar ik zeg, mooie wedstrijd, ja.
0: Ja. Oh, wacht. Ik zit heel even terug. Hij doet het niet. Nee, ik was even het fragmentje terug aan het zoeken. Oh. Wat ook mooi is, we hebben het tweede beste veld van Nederland.
1: Ja, leuk. Maar ik had liever de tweede positie in de competitie gehad, Erik, als ik eerlijk ben.
0: Ja, maar ik vind het ook wel mooi voor Ramon de Veldmeester. Dat is ook wel iets om trots op te zijn, toch?
1: Nee, zeker. Nee, dat is ook wel zo. En dat is natuurlijk een vrij cynisch. Mijn grapje is natuurlijk vrij cynisch. Maar het is natuurlijk wel zo dat het leuk is voor gasten die daar best wel veel tijd in steken. Dat die daar ook een stukje waardering voor terugkrijgen. Het laat ook wel zien wat RKC wil, toch? Ze willen goede faciliteiten bieden, ook op dit level, ook met deze bedrijfsvoering. Dan is dat alleen maar heel goed.
0: Ja. Volgende, mogen we het al verklappen of niet?
1: Van mijn part wel.
0: Ja, want jullie hebben binnenkort hebben jullie iets leuks in de studio zitten, hè?
1: Ja, als het goed is wel. Nou, ik denk het wel. Volgens mij is het iedereen rond. Dus als ik het goed begrijp. Dus 18 juni hebben we een extra RKC Nu uitzending. Mm-hmm. En dan komt Bernard langs en dan gaan we daar even mee kletsen. En een beetje terugkijken op zijn eerste jaar in Waalwijk. En ook een heel klein beetje vooruitkijken op...
0: Wacht even. Het
2: hoort helemaal bij deze... Langendijk.
0: Ja, dit was de 4-3 van Langendijk. En hij kent.
1: Ja.
0: En hij komt. Ik krijg weer kippenvel. Ik zit hier echt met kippenvel. Raar is dat, hè? Even kijken.
1: Ik word gewoon weer chagrijnig. Ik weet dat nog.
0: Wacht even.
2: RKC. Tahiri zet die bal nog een keer in. Bilate. Spiering schiet hem binnen. En dan is RKC weer de ploeg die naar de Eredivisie gaat.
0: Ja, gekkenhuis, hè?
1: Ja, ik weet niet meer hoe het kan, maar ik ben 3 rijen omhoog gesprongen en 4 rijen naar beneden geflikkerd.
0: Ja.
1: Ik weet het allemaal meer.
0: Ja, en hoe die bal ook ingaat, is onvoorstelbaar. Gewoon van, ja, ik schiet maar, ik zie wel wat je uitkomt en bats.
2: Maar het gebeurt hier in
0: werkelijkheid. Bam. Ja, goed. Maar die wilde ik nog even laten horen. Goed, we lopen weer een heel eind uit. Lucas, nog verder is nog nieuws?
1: Nee, eigenlijk niet zo heel erg. Ik bedoel, de winterstop is begonnen. En ik denk heel eerlijk gezegd vooral de eerste 3-4 weken van het WK, dat iedereen zich eigenlijk vooral daar lekker bezig mee gaat houden. Heel veel spelers en mensen gaan nu momenteel op vakantie, vooral spelers. Dus ik verwacht als je nieuws daarvan komt dan straks eind... Meestal is het bij RKC zo dat als ze beginnen ergens... ik weet even mijn hoofd niet meer, ik dacht de derde week van... Nee, ik dacht eind juni of zo dat ze dan weer gaan beginnen.
0: Ja.
1: Dat dan komt er in de eerste bubs spelers en door juli heen komen er wat drupjes. En dan zul je zien dat eind augustus er nog een paar gasten die ergens afvallen terugkomen. Maar volgens mij hebben we al het nieuws wat er is gedeeld.
0: Ja, oké. Okay. Goed, Lucas, dankjewel. Ja, we spreken elkaar als de nieuws is. Ga ik je gewoon weer lastigvallen en dan gaat het vanzelf
1: goed
0: komen.
1: Is helemaal goed.
0: Dankjewel. Doei.
1: Graag gedaan, Erik. Au, doei.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Wil voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, pleiten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Hij sluit volledige inname niet uit. Daarmee verbreekt hij het staakt-het-vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd onder meer de gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens waarachter het Israëlische leger zich zou terugtrekken. Eerder deze week pleitte een Israëlische minister voor vrijwillige migratie van Palestijnen, wat volgens mensenrechtenorganisaties neerkomt op etnische zuivering. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Gemiddeld viel 105 mm neerslag, waar het andere jaren 148 mm was. De afgelopen 30 jaar is het aantal zonuren in de lente toegenomen met 29%. Het warmterecord van gemiddeld 11,8 graden is uit 2024. Zowel maart, april als mei waren dat jaar warm. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. BAM werd door Oddo BHF van de verkooplijst afgehaald en op de kooplijst gezet. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. De algehele stemming op het Damrak is voorzichtig positief. Beleggers lijken hoop te putten uit de naderende deal tussen de Verenigde Staten en Iran over een verlenging van het staakt-het-vuren. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
18: Mag.
19: Wat mag?
18: Je weet wel, Mac.
19: Hè?
18: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
21: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
22: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
23: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
24: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
25: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
26: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u? Gewoon.

soms moet je personeel je echt aan gaan pakken. Heb ik daarom gevraagd? Nee. Ja, ik zie er altijd goed uit. Ja, nee, Lotte heeft een montage gemaakt met foto's van mij. Waar ik niet heel erg blij van was. Zo, welkom terug bij het tweede gedeelte. Lang

0: Marshmallow en Thomas Red. Hoor je hier op Langstraat FM. Vanavond gaat het gebeuren. Een dag later dan vorig jaar. Maar volgens mij gaat het veel gezelliger worden. Toch, Sjoerd Dijkstra?
1: Ja, klopt. Ja, en niet vanavond, hè. Vanmiddag al, Erik.
0: Ja, vanmiddag al. Vanmiddag al. Ja, Pleinfestival Kaatsheuvel gaat van start.
1: Ja, ja, we staan, we zijn natuurlijk sinds vorige week vrijdag al aan het bouwen. Vele vrijwilligers, maar over een uur of anderhalf, ja, dan start het echt officieel.
0: Met?
1: Met de pleinbingo. Dus, dus er was natuurlijk wel wat over te doen geweest met de warmte, maar we hebben allerlei maatregelen genomen zodat gewoon de bingo op een fijne, veilige en gezellige manier door kan gaan.
0: Oké, netjes. Ja, in ieder geval vanmiddag de bingo. Hoe laat gaat die van start?
1: Om 1 uur start hij, dus vanaf 12:30 is er nog entree voor nog een paar laatste plekken die over zijn.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dan beginnen we de bingo. En we hebben water met ijs, water op tafel staan. We hebben waterijsjes die iedereen krijgt. We hebben extra ventilatoren geplaatst. We lassen extra pauzes in. De tent komt dan aan twee zijkanten helemaal open, dat de lucht er fijn doorheen gaat. Dus het wordt warm, maar in de tent is het prima comfortabel te doen. En dat is vanmiddag.
0: Oké, okay, dan vanmiddag krijgen we een lekker verfrissend buitje.
1: Ja, ja, nou ja, goed. Al wordt het nog zo koud vanavond, in de tent zal het warm blijven met de optredens die we hebben.
0: Nee, nee, maar ik zeg, we krijgen een verfrissend buitje. Dat bedoel ik alleen maar positief, hè?
1: Ja, ja, maar de vraag is nog of die komt, hè, Erik. Want het weerbericht, het verandert bijna elk uur, heb ik gemerkt, de afgelopen dagen.
0: Ja, dat is ook weer zo, dat is ook weer zo, dat is ook weer zo. Maar goed,
1: Vanavond.
0: Vanavond, ja. De WC Experience.
1: Ja, WC Experience. Als eerste dans disco Rian, zet de sfeer erin. Dan komt de WC Experience een set geven van anderhalf uur non-stop. En dan sluiten we nog even af met dans disco Rian opnieuw tot een uur of 12.
0: Ja.
1: En daarmee beginnen we. Ja.
0: Daarmee beginnen we. Dan is dat voorbij. Dan gaan we naar de zaterdag.
1: Ja, dus op zaterdagmiddag hebben we de Pleinergy, wat voorheen op de donderdagmiddag en de zaterdagmiddag was, vroeger nou samen. Dansoptredens van allerlei dansscholen, van kids en tieners. We hebben een stormmaan staan, we hebben creatieve doe-activiteiten, daar staan andere spellen. Er is van alles te doen, niet alleen dus voor de kids en de jeugd en de tieners, maar ook papa's, mama's, opa's, oma's, iedereen kan meekomen op ons festivalterrein.
0: Oké, okay, dan... Ja, het paradepaardje eigenlijk van het Pleinfestival altijd. Maar ja, er zijn nu meer avonden geworden. Ja, het Mezingfestijn.
1: Ja, Mezingfestijn. Ja, in verband met de verwachte drukte. Want het is inderdaad wel het drukste event van de hele lange weekend. Om 7:00 gaat de tent open. 7:30 gaat de muziek al aan. Hebben we jou gevraagd, hè, om vooraf al de sfeer erin te brengen. Om 8:15 komt Dilona. 8:15. En dan beginnen de live artiesten. Dus eerst krijgen we Dilona. Dan krijgen we Bjorn en de Bobby's. Een fantastische coverband. We krijgen Guus Dogge. De band komt nog terug. En we sluiten een uur lang knallend af met de Lampengasten.
0: Ja, Lampengasten is een van de DJ's van Omroep Brabant.
1: Ja, klopt. En met je kunt voor PSV zijn Feyenoord of Ajax. Maar toen PSV kampioen is geworden, hebben zij op kampioensfeest gedraaid in de stad. Dus het geeft wel aan dat we echt een knaller van een afsluiter gaan krijgen. Die het feest er helemaal in gaat brengen.
0: Ja, dan de zondagmorgen. Mijn paradepaardje.
1: Ja, ja, het is onder andere uit jouw brein ontschoten. Samen met Wil van Beers. En iedereen is er super, super enthousiast over. Omdat we mensen met een beperking een podium geven. En dat is echt wel heel uniek. Dus met een beperking, door een maar ook zonder beperking kan je komen kijken. Want dat waardeert natuurlijk iedereen die optreedt. En dat is in de ochtend van 11 tot 2:30. En ja, dan komen er optredens, zang, dans. Er komt van alles. Dus echt heel leuk.
0: Ja, en nog niet te veel natuurlijk Chris Maurits. We hebben een band uit Tilburg genaamd The Band. Daar is ook een zanger bij.
1: Ja.
0: Die gaat ook nog zelf iets zingen. We hebben een dans, een stijldansgroep voor mensen met een beperking. En zeg ik dat zo goed? Vergeet ik nou iets? In ieder geval gewoon... Ja, Chris Maurits natuurlijk. Maurits. Ja,
1: ja, ja, ik bedoel, band, Maurits. Daar kun jij beter opzommen, want jij zit daar in die commissie. Maar ja, echt allerlei optredens. Ja, ja, klopt.
0: Dus en kom gewoon gezellig kijken, pak een bakje koffie. En genieten met kippenvel.
1: Ja, ja, zeker. En ondertussen kun je ook nog een rondje doen, hè, want we hebben natuurlijk de braderie.
0: Ja.
1: Waar de braderie vorig jaar letterlijk in het water was gevallen. Waar een aantal kraamhouders niet op komen dagen. Het was gewoon jammer, echt door het weer. En dit jaar, ja, de brouwerie staat toch als een huis. We hebben meer dan het dubbele aantal inschrijvingen van vorig jaar. Het zal op de Antropiekplein beginnen, in de Peperstraat en ook een stukje in de Hoofdstraat. Dus die braderie zal van 11:30 tot 5:30 zijn. En om 3:30, 4:00 in de pleintent sluiten we natuurlijk het Pleinfestival muzikaal af. Met wederom een live band, de Jan van Brussel Band. Leuke Nederlandse muziek, volkmuziek, terrassen buiten de tent op ons festivalterrein. Dus ja, we hebben zin in dit weekend wat gaat komen.
0: Ja, nu zeg je festivalterrein. Ja, voor de mensen die morgen of vanavond ja, het Antropiekplein op komen lopen. Je gaat iets heel anders zien. Want ja, we hebben een iets andere opzet gedaan. We hebben geen kermis.
1: Nee, dus dat is een beetje, want dan komen we wel eens wat opmerken. Ja, die hekken, moet dat nou? Ja, inderdaad. Dat moet vanuit de vergunning. Wij zijn namelijk verantwoordelijk voor het festivalterrein. Dat er geen glas op komt, geen alcohol, geen wapens. Dus je moet een omheining hebben in je festival. Dus het open karakter. Wat we vorig jaar hadden door de kermis. Dat zeggen mensen, het was vorig jaar open. Nee, toen hadden we de ingangen. Drie ingangen. Daar stond toen de beveiliging. Het moet volgens de vergunning. Maar op het terrein bij ons kun je oplopen, aflopen, oplopen, aflopen. Dus het blijft een open terrein. En we hebben het terrein anders ingedeeld. Er staan picknicktafels. Allerlei sets om te zitten en te staan. We hebben 4 foodtrucks staan. Dus echt het festivalidee proberen we nog meer uit te dragen.
0: Ja, en ook een beetje leuke aankleding, dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja, ja, het middenterrein, prikkabels boven je hoofd en zo. Dus het is allemaal, het is niet gewoon, we zetten 5 tafeltjes neer en that's it. We hebben het zo mooi mogelijk proberen aan te kleden.
0: Goed, en wat ik zelf altijd heel mooi vind, is dat dit allemaal draait om vrijwilligers. Sjoerd?
1: Ja, meer dan 120. En dat is echt wel, dat is uniek. We zijn een gratis toegankelijk festival en een van de, niet qua zeggen oorzaken, maar dankzij alle vrijwilligers kunnen we dit nog zo blijven doen. Ja, en daar zijn we heel dankbaar voor.
0: Goed. In ieder geval vanavond de WC Experience vanaf 9:30.
1: Ja, 9:30. Ja. Dus de avond gaat gewoon open om 8:00. Dus ik zou ook zeggen, kom niet pas om 9:00 of 9:30, maar kom eerder, want vol is vol. En we verwachten heel veel mensen.
0: Ja, en heel veel gezelligheid.
1: Ja, een en al gezelligheid. Ben jij erbij vanavond, Erik?
0: Zonder mij beginnen gaat het niet te lopen, hè?
1: Oké, we zullen zien.
0: Ben je nog steeds jaloers, trouwens?
1: Ik ben nooit jaloers.
0: Jawel, jij loopt de hele week al zo van, Erik, jij staat daar wel op en ik niet.
1: Oh zo, ja, maar ja, goed, jij staat ook met de foto's op de wandcel. Ja,
0: dat bedoel ik, maar
1: iedereen is daar jaloers op, Erik.
0: Ja,
1: ik niet
0: alleen. Jij bent daar jaloers op. Je zit de hele week al met te stangen. Volgend jaar zullen we die jou opzetten.
1: Maar je komt nog wel?
0: Ja, zeker kom ik wel.
1: Oké, heel goed. Dan zie ik jou vanavond.
0: Tot vanavond, hè.
1: Tot vanavond. Okay, hoi.

igjen en hele dikke tomt.

Dus heb je dit week heide niks te doen, kom gezellig naar het Pleinfestival in Kaatsheuvel. Ga daar lekker genieten. Vanmiddag bingo, vanavond WC Experience. Morgenmiddag een hele hoop dingen voor de kids. Morgenavond natuurlijk de heerlijke, gezellige meezingavond. Zondag de braderie. We hebben zondag de lekker stukje muziek. En in de ochtend natuurlijk puur pleinplezier met mensen met een beperking. Oftewel een gezellig weekend, toch? Je hoorde Alcazar, muziek uit 2001 alweer. En Crying at the Discotheque. En van 2001 gaan we terug naar 1983. En ja, hier gaan we over praten volgend jaar. Suddenly Last Summer.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Open Your Heart. Je hoorde Miss Madonna. In het begin van haar carrière, toen ze nog net miljonair was volgens mij uit die tijd. Ja. Nu is ze multimiljonair. Goed, de temperatuur op dit moment in de Langstraat is 27 graden. En we zouden vanmiddag wat regen kunnen krijgen. Maar als ik nu eens even op buienradar zit te kijken, geeft die helemaal niks meer aan. En dat is eigenlijk wel even heel erg prettig. En als ik even op de andere sites ga zitten kijken, ja, geeft die daar om 7 uur een klein beetje regen aan. Maar goed, het is niks zo veranderlijk als het weer, zullen we maar zeggen. De verkeersinformatie, die hebben we ook nog even voor je. En ja, daar is ook veranderd. Want er is geen verkeersinformatie. Ja, een klein beetje is er eigenlijk wel. Want tussen Terheide en Raamsdonk, daar staat 11 minuten vertraging.
1: Ruben Hillen met 20 seconds.

0: sommige mensen doen er 20 seconden over, heb ik me laten vertellen. Ja. I wanna be with you.
1: Zo, dan ga ik nou even lekker zitten. Gezellig. Heerlijk. Lekker een sigaretje. Het is zo lekker, als je solo bent, heb je zoveel ruimte. Dan moet je dit moet je bij een musical niet proberen, hoor, dit. Nee, sla je zo'n homo in zijn gezicht. Als je niet uitkijkt, hè. Lekker, man. Oh, gezellig. Oh, lekker een beetje lekker bij zitten. Een glaasje water, sigaretje, 500 man. Heerlijk. Oh, man, gaat het? Oh, mooi. En verder? Wat ga je doen morgen dan?
2: Morgen ga ik werken.
1: Moet werken. Mm. Betaalt eigenlijk goed werken?
2: Nee.
1: Nee, hè? Wat voor soort werk doe jij?
2: Ik regisseer.
1: Je regisseert?
2: Ja.
1: Schitterend. Wat voor soort pornofilms?
2: Met mooie mannen.
1: Met mooie mannen?
2: Ja.
1: Zo. En jij, wat doe jij?
2: Ik werk ook.
1: Ah, te gek. Doe maar niet te specifiek, want daar raak ik alleen maar van in de war. Maar wat voor soort... wat voor soort job? Job. Ook al tv. Maar wat regisseer dan? Het is vast een hele stomme comedy. Met Gerard Cox. Bijna? Ik zit dichtbij, hè? Hoe heet het dan?
2: De wellust bij de staart gevat.
1: De wellust bij de staart gevat. Zo heet het. De wellust bij de spreekwoordelijke staart gevat. Jezus Christus, zei. De wellust bij de staart gevat. Schat, kom erbij. Het begint bijna. Pak de chips, want de wellust bij de staart gevat begint. Ja. Ding! Bel me nou niet op, ik zit naar de wellust bij de staart gevat te kijken. Ik vind wel een goede titel. De wellust bij de staart gevat. Dan kan je niet weg, hè, de wellust. Dat is mooi. Dan heb je mooi bij zijn kladden. Ah, had ook gekund. De wellust bij de kladden vatten. Of gewoon 2 minuten lekker neuken. Dat is een goede titel. Dan ben je gelijk waar je aan toe bent. Als kijker, hè.
2: Ja.
1: Want, als je weinig tijd hebt, denk ik, nou, dan kan ik het altijd nog wel even meepikken. En jij speelt daarin? Of? Jij bent actrice uit de serie De Wellust bij de staart gevat. En jij, wat doe jij?
3: Ik zit op non-actief.
1: Jij zit op non-actief. Je hebt lekker veel tijd om 's avonds naar De Wellust bij de staart te gaan. Nou, leuk. En jij, wat doe jij?
4: Ik schrijf.
1: Jij schrijft de script voor... Oh, mensen toch. En jij? Wat, heb je trouwens een leuk weekend gehad?
5: Ja.
1: Ja? Wat heb je gisteren allemaal gedaan?
5: Gezellig wezen winkelen.
1: Oh, gezellig winkelen. Dat vind ik zo kut als ik daar met een vriendin moet gaan winkelen, man. Oh, probeer ik altijd spullen te jatten. Dan loop ik zo hard schreeuwen naar buiten dat je de alarm niet meer hoort. Nou, dan ga ik maar weer. Dat is eigenlijk best een goede methode, ja. Dat er eentje loopt weg en die andere blijft zo... Zo, oh, leuk hier, mooie winkel! Wat heb je gekocht dan?
5: Heerlijke verse thee.
1: Heerlijke verse thee. Nee, ik koop altijd stokoude thee... waar Jan en alle man al van gezopen heeft. Dat vind ik toch lekker. Want dan krijg ik al aan het einde van de week van die korsten hier zo bij mijn mond. Wat ga jij doen het weekend?
6: Zuipen.

0: de bank zitten, zuipen en schreeuwen. In je eentje.
1: En jij, ouwe schijnzozeren. Met je paarse piemel. Heb jij iets leuks gedaan op weekend?
0: Naar de camping. Dat is altijd leuk. Heb je een grote of zo'n kleine waar je kop de hele tijd stoot? Dat is wel leuk. Lekker naar de camping. Dat is hartstikke leuk. Maar ga je alleen of niet?
2: Nee, met vrouwtje.
0: Met vrouwtje erbij. Zo, vrouwtje, ga eens met die dikke reet in die camp. Hoppakee. Ga je ook badmintonnen? Dat is altijd leuk, hè? Badmintonnen op de camping, hè? Normaal doen ze het nooit. In één keer op de camping staan ze als gekke te badmintonnen in één keer. Een shutteltje. Nou, mooi woord, hè? Shutteltje. Space shutteltje. Zo wordt de oorspronkelijke space shuttle werd zo gelanceerd, hè? Dan hadden ze zo'n heel groot racket zo. En dan sloegen ze hem zo, hop, de ruimte in, weet je. Vandaag, Space Shuttle. Heb jij nog plannen voor het weekend?
3: Nee.
0: Nee, hè? Ik ga bij hem zitten schreeuwen, man. Is leuk. Altijd leuk. Beetje schreeuwen, zo. Oh, mensen.
1: En jij dan? Ga jij weekend?
4: Ik zou
1: verjaardag vieren. Wat leuk! Hoe oud wordt de hengst? Hoe oud word jij?
0: 22, wat leuk. Dan zou ik nu passen, nu kan het nog. Want anders ben je kapot. Nee, dat is blackjack, hè? Dan mag je tot 21. En ga je dan ook zo'n stoel versieren?
4: Nee, we gaan in het Oosterpark.
0: In het Oosterpark? Helemaal wegregenen. En wanneer is dat precies? In het weekend, hè? Zaterdag of zondag? Dus je hoort het, dames en heren, zaterdag in het Oosterpark, feest!
5: Info en hits.
6: Ja, altijd leuk om Hans Zeeuwen weer eens even langs te horen komen van het album Dat Dan Weer Wel. Ja, tot 12 uur zijn we bij je. Nu tijd voor Faïs en Afrojack. En hey,

hoor, Lolita. De mooie Alizé hoorde je alweer uit 2000. Wat gaat die tijd toch snel? Langstraat FM. Goed, ik ga je een fijn weekend wensen. Misschien kom ik je nog wel tegen op het Pleinfestival in Kaatsheuvel. Voor zometeen smakelijk eten. Vanmiddag veel plezier met Rijn en Anton.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
3: Bel ons op 06 579 07376
2: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
6: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
7: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
6: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij gezondheidsdiensten komen volgens haar jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnen. Koopmans is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Wil voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, pleiten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De voetballer werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Promes ontkent en ging in beroep. Inmiddels zit hij ruim een jaar vast. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Volgens de Japanse overheid is de snelheid waarmee de bevolking krimpt zorgelijk. Japan kampt al jarenlang met vergrijzing. Het land heeft de oudste bevolking ter wereld. Bijna een derde van de bevolking is 65 plus, berekende het National Institute of Population and Social Security Research. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
14: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
15: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
14: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
16: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
17: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
18: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
19: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
20: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
21: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
22: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
23: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
24: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
25: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
26: Mag.
27: Wat mag?
26: Je weet wel Mac.
27: Hè?
26: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
28: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
29: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
30: Vaarwel, oude onderbroek.
29: Ich bin Andy Meister.
31: Schakel maar in.
32: Van harte welkom.
33: Schakel maar in.
31: En geniet.
34: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
35: Gewoon lekker lang luisteren.
36: Wat zegt u?
33: Gewoon

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De Pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.
1: Hey, Fonzie.

0: Wij zijn 100% Langstraat. En hits.
1: Langstraat FM. What did she say?

0: Heineken Heights.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij gezondheidsdiensten komen volgens haar jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnen. Koopmans is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De voetballer werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Promes ontkent en ging in beroep. Inmiddels zit hij ruim een jaar vast. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Volgens de Japanse overheid is de snelheid waarmee de bevolking krimpt zorgelijk. Japan kampt al jarenlang met vergrijzing. Het land heeft de oudste bevolking ter wereld. Bijna een derde van de bevolking is 65 plus, berekende het National Institute of Population and Social Security Research. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
6: Flex Estate. Own your deal.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
17: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
19: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hoogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona heeft de vooraanstaand viroloog felle kritiek geuit op politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee zij in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed. Koopmans stelt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een kleine groep kwaadwillenden. De politie in Uithoorn heeft gisteravond twee mensen aangehouden bij demonstraties rondom de komst van een asielzoekerscentrum. Een 30-jarige man uit Uithoorn is aangehouden voor het gooien van een fles naar voorstanders van asielopvang. Een 19-jarige man uit Gouda werd meegenomen voor het verstoren van de openbare orde. Beiden zijn inmiddels weer vrijgelaten. Uithoorn gaat maximaal 250 asielzoekers opvangen in een voormalig kantoorgebouw in de gemeente. Voor het eerst sinds de nieuwste uitbraak van het virus in Congo is een ebola-patiënt hersteld. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat deze persoon het ziekenhuis heeft verlaten. De WHO benadrukt dat mogelijk al eerder patiënten zijn opgeknapt die niet op het virus getest zijn. In Congo is tot dusver bij 125 mensen met zekerheid vastgesteld dat ze het dodelijke ebola-virus hebben opgelopen. Bij 17 patiënten is duidelijk dat ze aan het virus zijn overleden. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
9: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
21: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
22: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
23: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
22: Help je mee?
24: Ah, mijn rug.
25: Beweeg.
24: Hé, wat? Huh?
25: Ik ben het.
24: Je rug.
25: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
26: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
27: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
28: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
29: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
30: Schakel maar in.
31: Van harte welkom.
32: Schakel maar in.
30: En geniet.
33: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
30: Gewoon lekker lang luisteren.
34: Wat zegt u?
32: Gewoon lekker lang luisteren.

Terug naar 1968 met Cliff Visiting. Congratulations. Heeft een speciale reden waarom deze plaat instaat. Want dit programma bestaat vandaag exact 2 jaar op Langstad FM. De middagmix. Elke werkdag zijn we er geweest tussen 2 en 3. Een minuutje middagmix met vaste items meestal wel. Het origineel in de cover, het regio nieuws, weer en verkeer. De zaken die je meldt via Rijnnet. Via middagmix@langstadmedia.nl. Moet wat goede e-mailadres noemen. En anders wel via de WhatsApp 06-21-21-32-10. De middagmix, 2 jaar vandaag. Het is lekker warm. Ik kan me herinneren dat het 2 jaar terug niet zo heet was op 29 mei. 29 mei 2024. Daar praten we dan over. En elke werkdag waren we er. En nogmaals, ik kan niet vaak genoeg zeggen, we gaan gewoon rustig door met het radioprogramma. Laat vooral weten wat jij nog mist, wat je graag wilt horen. Ik hou van interactie. En wat we niet weten, kun je niet behandelen. Laat weten dat je luistert. Het is ook leuk voor mij om te weten dat wat mensen het programma volgen. En natuurlijk hun verzoekjes doen en hun meldingen doen. Dat kan gewoon. Helemaal voor niks en gratis. Jouw middagmix. Ook vandaag weer. Het goud van nou, traande hits van nu. Weer en verkeer. En het regionieuws met Siem van der Kaap. We kijken in de flits in de 50. De Villa Michel. En stil champagne is hier.

Terug in de jaren 90 met Clouseau en Louise. We kennen ze eigenlijk nog van Daar Gaat Ze. Hè. Zelfs de flikken hebben pret, dat liedje dus. Dat was de grote hit eigenlijk voor Clouseau. Daarmee leerden ze kennen. En daar kwamen nog veel meer leuke werkjes. Onder deze Louise van Clouseau. Jouw middagmix met nu Lizzo en Juice.

uit 2016, Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Volgens mij was het ook zo warm toen deze plaat er hit was, toen die tijd. Hier in de studio nu zo'n dikke 25 graden. Buiten in de tuin is het zo'n 33 graden, dus wat dat betreft gaat het lekker met de temperatuur vandaag. Past deze plaat prima bij. Bananarama en Cruel Summer.

Terug van de jaren 70 met Gurley en Andy. Let ons naar het weerbericht en de files uiteraard. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar er valt ook verspreid een enkele buien met lokaal onweer. Later vanmiddag en in de avond neemt vooral in het Zuidoosten de buienkans verder toe. Daar zijn enkele stevige exemplaren bij mogelijk, met zware hagel en windstoten. Elders lijkt de buienactiviteit mee te vallen. Het kwik daalt naar 12 tot 16 graden. Morgen schijnt de zon flink, alleen in Limburg nog een onweersbui. De temperaturen liggen rond de 25 graden. Dan de verkeersinformatie. 94 files, 103 kilometer totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. Waarbij de vertragingstijd toch zeker meer is dan 8 minuten. Anders dan blijf ik aan het lezen. Daar gaan we. De A2. Maastricht richting Eindhoven tussen Weert Noord en knooppunt Leende Heide. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. Er staat 11 kilometer file. De vertraging 12 minuten. En ook op diezelfde A2. Afrit Valkenswaard. Knooppunt Baterdorp. Stilstaand verkeer. Is een spoedreparatie aan de hand. De linker rijstrook is daar dicht. En ook op diezelfde A2 Utrecht richting Stormbosch knelt het tussen Culemborg en Zaltbommel. Langzaam rijden, stilstaand verkeer al daar. 13 kilometer file, de vertraging 29 minuten. En ook op diezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leende Heide en Marhezen. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 10 kilometer file, de vertraging 13 minuten. Dan de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, staat 8 kilometer file, de vertraging 7 minuten. En ook op diezelfde A27, Utrecht richting Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos. Langzaam rijden door stilstaand verkeer, 10 kilometer file, de vertraging 28 minuten. En ook op diezelfde A27, Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Langzaam rijden door stilstaand verkeer, staat 10 kilometer file, de vertraging 14 minuten. De A58, Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best. Langzaam rijden door stilstaand verkeer, staat 14 kilometer file, de vertraging 17 minuten. En als laatste de N279 Roermond richting Sertogenbosch tussen Helmond Noord en Beekendonk. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 4 keer met de file, de vertraging zo'n 9 minuten. Terwijl ik nu even aan het kijken ben wat ik moet instarten, want ik wil een top 40 instarten, maar de players crashen daarop. En dat is een leuke. Dus dat betekent dat ik even wat moet improviseren hier. Nou, dan pakken we deze, maar dat is ook wel zondag, denk ik. Sophia, George en Girly.

0: En Gully Gully uit 1986. Het leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Als je daarvoor een goed idee hebt, dan laat het mij maar weten. Dan gaan we het even inplannen. Dan zoeken de twee werkjes bij elkaar en bewijzen dat ze een relatie hebben door de twee werkjes. Tak van door te starten. Dat doen we bijna elk werk daarvan. En goede ideeën daarvoor, kom maar op. Jullie weten veel meer dan ik alleen, dus moet goed komen, denk ik dan. Het volgende vandaag, dus Neil de Koffer. Het was in 1983 dat Cyndi Lauper dit Girls Want To Have Fun uitbracht. Cyndi Lauper, de nodige hits in de top 40 had in ieder geval. Girls Want To Have Fun was wel de grootste hit overigens. Tot 11 weken in de top 40, haalde nog de derde plaats. Maar ook Time After Time, True Colors, What's Going On en C-Bop waren grote hits van Cyndi Lauper en haalde dus de top 40. De single is min of meer overgedaan. We kunnen stellen door Bad Candy. Girls Want To Have Fun, dat was in het jaar 2005. Nou, dat heeft de top 40 nog gehaald, maar was een minder grote hit. Bad Candy kreeg natuurlijk van de grootste hit. Dat was Girls Want To Have Fun, de cover dus waar we vandaag over hebben. 5 weken top 40 en het piekt op nummer 17. Andere singles waren Spin Around en You Are Not My Father. Anyways, je mag bepalen wat je zelf leuker vindt. Het origineel van Cyndi Lauper, Girls Want To Have Fun uit 1983. Of weer Bad Candy en Girls Want To Have Fun uit het jaar 2005 en beter. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Hij gaat toch snel in de koffer. Het is dadelijk hoe de elkaar aansteekt. Cindy Lauper met Girls Want to Have Fun uit 1983. Bleek de inspiratiebron voor Bad Candy. Girls Want to Have Fun uit het jaar 2005 is dan weer een remake. Een tijdje later. Zo geschiet dat. Zo gebeurt dat. Heb je zelf goede ideeën voor dit item? Laat het mij maar weten via middagmix uit langstadmedia.nl of via de WhatsApp op 06-21-21-3210.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Ruben Hillen met 20 seconds. I've got

lekker is vrijdag vandaag. Op weg naar het weekend. Misschien moet je nog een paar uurtjes werken of ben je al vrij. Dan heb je een dikke mazzel gehad in ieder geval. Goed dan. Als je de zon inloopt, smeer je goed in. Drink voldoende, want anders droog je weer uit. Heb je daar weer last van. De volgende morgen weer koppijn. Niet van de drank, maar van de droogte. Ook dat kan maar zo. Zomerse muziek in de middagmix. 2 jaar lang de middagmix op 29 mei. En deze zonnige single op je radio. Graham Goldman. En Sunburn is terug in de jaren 70.

Well, Stan Darby en If Let Me Stay in de laatste gedaard van deze radioshow. De middagmix, 2 jaar lang op de radio. En 29 mei is dan het moment dat we er precies 2 jaar zijn. En 2 jaar terug zijn we begonnen op 29 mei met deze radioshow. Ja, eigenlijk nog een proefuitzending, maar die tellen we dan maar even niet bij. Hoe dan ook, deze show gaat weer sluiten. De vrijdag is alweer klaar. Over 2 uur alweer Anton Nachtzaam met Van Zessen klaar. Ik wens je er veel plezier mee. Goed weekend, hou je hoofd koel. En wij spreken elkaar maandag weer in een nieuwe aflevering van de Middagmix. De laatste, Boy Meets Girl en Waiting for a Star to Fall. Tot volgende week.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona heeft de vooraanstaand viroloog felle kritiek geuit op politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee zij in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed. Koopmans stelt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een kleine groep kwaadwillenden. De politie in Uithoorn heeft gisteravond twee mensen aangehouden bij demonstraties rondom de komst van een asielzoekerscentrum. Een 30-jarige man uit Uithoorn is aangehouden voor het gooien van een fles naar voorstanders van asielopvang. Een 19-jarige man uit Gouda werd meegenomen voor het verstoren van de openbare orde. Beiden zijn inmiddels weer vrijgelaten. Uithoorn gaat maximaal 250 asielzoekers opvangen in een voormalig kantoorgebouw in de gemeente. Voor het eerst sinds de nieuwste uitbraak van het virus in Congo is een ebola-patiënt hersteld. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat deze persoon het ziekenhuis heeft verlaten. De WHO benadrukt dat mogelijk al eerder patiënten zijn opgeknapt die niet op het virus getest zijn. In Congo is tot dusver bij 125 mensen met zekerheid vastgesteld dat ze het dodelijke ebola-virus hebben opgelopen. Bij 17 patiënten is duidelijk dat ze aan het virus zijn overleden. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op BYMJM.com.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed!
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
22: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
23: Mag.
24: Wat mag?
23: Je weet wel Mac.
24: Hè?
23: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
25: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
26: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
27: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
28: Vaarwel, oude onderbroek.
27: Ik ben Andy Meister.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker.

0: you know, you one of my kind.
1: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Wethouder Louis Laros gaat de Loonse politiek verlaten. De wethouder gaat dezelfde functie bekleden in de gemeente Alphen-Kaam. Voor Laros was er geen perspectief op nog eens 4 jaar wethouder in Loon op Zand, omdat Potri naar alle waarschijnlijkheid niet gaat meeregeren. Laros heeft ook zijn raadzetel teruggegeven. Deze zal worden ingenomen door Chantal Schaap. De reclamezeil die langs de A59 boven alles en iedereen uittorent, is met de juiste vergunning geplaatst. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van Heus de Transparant Verbind. Zij vroegen zich af of de schermen ook wel het maximaal toegestaande licht gebruiken. De schermen blijven wel binnen de limiet, maar uit de beantwoording blijkt dat de lichtbak van de mast wel te fel is. Hier moet dus het licht van verminderd worden. Doet de eigenaar dat niet, dan volgt er een handhavingstraject. Vanaf 1 juni kan er in het ETZ alleen nog maar met PIN betaald worden. Het ziekenhuis in Waalwijk kiest hiervoor omdat pinnen volgens hen veiliger en schoner is. Ook moet het sneller gaan werken. Mensen die in het ziekenhuis nog iets contant willen afrekenen, hebben daar tot 1 juni de mogelijkheid voor. En VV Dongen moet morgen aan de bak in Scheveningen voor de na-competitie. Dongen speelde op woensdag de eerste wedstrijd van het tweeluik met de ploeg uit Zuid-Holland, die met 1-0 verloren ging. In Scheveningen moet Dongen dus sowieso een doelpunt maken, willen ze uitzicht houden op promotie naar de derde divisie. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond, hier op Langstraat FM.

0: Beerman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakte voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die 16 miljard euro komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. De EU wil zich niet volledig losmaken van China, maar wel minder afhankelijk worden van het land. De Europese Commissie gaat Europese bedrijven beter beschermen, zoals met strengere regels voor goedkoop Chinees staal en aanbestedingen voor elektrische auto's. En in Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening op het strand en in het stationsgebied. Die maatregel is genomen na een aantal incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Politie en handhaving mogen groepen wegsturen, samenscholingen beëindigen en gebiedsverboden opleggen. Burgemeester Molenburg zegt dat de veiligheid van de inwoners en bezoekers voorop staat. Gisteren werd al preventief gefouilleerd, daarbij werd één persoon aangehouden voor belediging. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
9: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
15: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
18: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
19: Mag.
20: Wat mag?
19: Je weet wel, Mac.
20: Hè?
19: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
21: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
22: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
23: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
24: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
25: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
26: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
27: Vaarwel, oude onderbroek.
26: Ich bin Andy Meister.
28: Schakel maar in.
29: Van harte welkom.
30: Schakel maar in.
28: En geniet.
31: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
28: Gewoon lekker lang luisteren.
32: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Wethouder Louis Laros gaat de Loonse politiek verlaten. De wethouder gaat dezelfde functie bekleden in de gemeente Alphen-Kaam. Voor Laros was er geen perspectief op nog eens 4 jaar wethouder in Loon op Zand, omdat Poterie naar alle waarschijnlijkheid niet gaat meeregeren. Laros heeft ook zijn raadzetel teruggegeven. Deze zal worden ingenomen door Chantal Schaap. De reclamecel die langs de A59 boven alles en iedereen uittorent is met de juiste vergunning geplaatst. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van Heus de Transparant Verbind. Zij vroegen zich af of de schermen ook wel het maximaal toegestaande licht gebruiken. De schermen blijven wel binnen de limiet, maar uit de beantwoording blijkt dat de lichtbak van de mast wel te fel is. Hier moet dus het licht van verminderd worden. Doet de eigenaar dat niet, dan volgt er een handhavingstraject. Vanaf 1 juni kan er in het ETZ alleen nog maar met PIN betaald worden. Het ziekenhuis in Waalwijk kiest hiervoor omdat pinnen volgens hen veiliger en schoner is. Ook moet het sneller gaan werken. Mensen die in het ziekenhuis nog iets contant willen afrekenen, hebben daar tot 1 juni de mogelijkheid voor. En VV Dongen moet morgen aan de bak in Scheveningen voor de na-competitie. Dongen speelde op woensdag de eerste wedstrijd van het tweeluik met de ploeg uit Zuid-Holland, die met 1-0 verloren ging. In Scheveningen moet Dongen dus sowieso een doelpunt maken, willen ze uitzicht houden op promotie naar de derde divisie. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn vernielingen aangericht door een groep van 6 mensen. In die moskee waren op dat moment bezoekers aanwezig die volgens het bestuur erg zijn geschrokken. De verdachten gingen er na het incident vandoor in een taxi. De politie onderzoekt de zaak en heeft camerabeelden veiliggesteld. Vermoedelijk gaat het om een groep beschonken personen. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel en heeft haar steun uitgesproken aan de moskee in Rotterdam. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakte voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die 16 miljard euro komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.

1969. Muziek van de Sir Douglas Quintet en Mendocino. Ah, en die doet het dus niet. Maar goed, dan doen we het zonder. Zonder die film maar, hè. Ja, zo is het ook maar net. Goedemiddag, het is 11 over 5. Welkom bij Van Zessenklaar op Langstraat FM. We hadden een beetje een slow start. Zal door het weer komen, denk ik. Maar we zijn er wel live tot 6 uur met straks weer verkeer en de lekkerste muziek. Onder andere de speciale aanbieding en uiteraard de flitsschijf. Over speciale aanbiedingen gesproken. Ah, heerlijk, wat zou dit een fijne zijn. Jay Zine en One Last Dance. Goedemiddag.

Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around 1976. 10 weken tot 40, nummer 12. Het nummer is vele malen gecoverd en niet door de minste. Onder andere door Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Haar uitvoering was een bescheiden hitje met de 33e plaats en 4 weken tot 40. Verder werd het nog op de plaats gezet door onder andere Laura Branigan in 1990. En in 1994 maakte rapster Lil Susie er nog een zogenaamde rap-uitvoering van. Tijd dat we een blik op het verkeer gaan werpen. Er staat best wel een behoorlijk aantal files. 458 kilometer aan één gesloten blik. Ze staan onder andere op de A2, afrit Boksel Noord. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Boksel Noord en Boksel, 3 kilometer. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen Nederweert en Kelpen-Oler, 3 kilometer. Rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Valkenswaard en afrit Marheze, 3 kilometer. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Leenderheide, Randweg N2 en Valkenswaard, 6 kilometer. Dan nog stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Maasbracht en knooppunt Het Vonderen, 4 kilometer file. Op de Randweg Eindhoven is het langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Eckersweijer en De Hocht, 3 kilometer. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Kerkdriel en Veghel voor 9 kilometer. Dat is de ring Sertogenbosch. En op diezelfde ring staat het ook, is het ook langzaam rijden tussen knooppunt Vocht en Boksel Noord voor 5 kilometer. En staat het stil op de parallel rijbaan tussen Maasbrug en Veghel voor 6 kilometer. Dan de A16. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Gelder en de grensovergang Nederland voor 2 kilometer. Rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen de Moerdijkbrug en afrit Zevenbergshoek voor 3 kilometer. A27 is het langzaam aanrijden op de hoofdrijbaan tussen afrit Nieuwendijk en afrit Hank, 3 kilometer. En staat ook stil op de hoofdrijbaan tussen de Keizersveerbrug en knooppunt Hoornpolder voor 3 kilometer file. Dan de A58, stilstandverkeer op de hoofdrijbaan tussen Best en Moergestel, 4 kilometer. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Best en Moergestel van nog een keer 5 kilometer. Dan is het aansluiten op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en Oorschot voor 4 kilometer. En uiteraard op die A58 gaat het langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Tilburg, Centrum West en afritse Reeshof voor nog een keer een kilometer of 4.

0: Ik heb hier zo een aantal players voor staan. En eentje die zegt van doe het maar lekker zelf. Zal door de hitte komen, denk ik. Dat was de nieuwe van de 3J's en Los Vast. Het is even voor 17:30 de hoogste tijd voor Sien van der Kaag.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Sien van der Kaag. Wethouder Louis Laros gaat de Loonse politiek verlaten. De wethouder gaat dezelfde functie bekleden in de gemeente Alphen-Kaam. Voor Laros was er geen perspectief op nog eens 4 jaar wethouder in Loon op Zand, omdat Poterie naar alle waarschijnlijkheid niet gaat meeregeren. Laros heeft ook zijn raadzetel teruggegeven. Deze zal worden ingenomen door Chantal Schaap. De reclamezeil die langs de A59 boven alles en iedereen uittorent is met de juiste vergunning geplaatst. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van Heusden Transparant Verbind. Zij vroegen zich af of de schermen ook wel het maximaal toegestaande licht gebruiken. De schermen blijven wel binnen de limiet, maar uit de beantwoording blijkt dat de lichtbak van de mast wel te fel is. Hier moet dus het licht van verminderd worden. Doet de eigenaar dat niet, dan volgt er een handhavingstraject. Vanaf 1 juni kan er in het ETZ alleen nog maar met pin betaald worden. Het ziekenhuis in Waalwijk kiest hiervoor omdat pinnen volgens hen veiliger en schoner is. Ook moet het sneller gaan werken. Mensen die in het ziekenhuis nog iets contant willen afrekenen, hebben daar tot 1 juni de mogelijkheid voor. En VV Dongen moet morgen aan de bak in Scheveningen voor de na-competitie. Dongen speelde op woensdag de eerste wedstrijd van het tweeluik met de ploeg uit Zuid-Holland, die met 1-0 verloren ging. In Scheveningen moet Dongen dus sowieso een doelpunt maken, willen ze uitzicht houden op promotie naar de derde divisie. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel Sien van der Kaag voor jouw bijdrage tussen in de regionale nieuwsupdate. Het is zeer warm met landinwaarts regionaal, ruim 30 graden. In de loop van de middag treedt er verkoeling op in de kustgebieden door wind vanaf zee. Hierbij is een mix van zon, wolkenvelden en een onweersbui mogelijk. Later kunnen in het oosten en zuidoosten meerdere stevige buien voorkomen met een kans op een klap onweer, hagel en zware windstoten. In het weekend wordt het minder heet, maar vooral op zaterdag is er nog op veel plaatsen zomers warm. Vanmiddag dus zijn er nog perioden met zon en regionaal komen er nog een aantal fikse buien voor. Kunnen er fikse buien voorkomen? De temperatuur loopt flink op. De luchtvochtigheid is hoog en dat maakt het drukkend en warm. Maxima komen landinwaarts uit tussen 28 en 32 graden. In het noordwesten en vlak aan zee is het aantal graden minder heet. Aan het eind van de middag en in het oosten en zuidoosten van het land kans op zware onweersbuien. Er gaat code geel waarschuwing voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg vanaf 4:00. Deze is al gaande. Bij deze buien is er kans op zware windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd. Ook vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op zware onweersbuien. In de tweede helft van vanavond verdwijnt de kans op buien en die zijn dan vooral actief in Duitsland als het ware. Vannacht is er in Limburg en zuidoosten van Brabant nog kans op een onweersbui. En de rest van het land is het droog met brede opklaringen. De temperatuur varieert van zo'n 10 graden in het noorden tot 17 graden in Limboland.
2: Het einde van je werkdag. Wij begeleiden je van werk naar huis. Dit is...
3: Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

begint toch een beetje warm te worden hier in de hut, jongens. 9 over half 6. Je luistert naar Langstraat FM van 6 en klaar met Nachtzaam. Elke werkdag, maandag tot en met vrijdag tussen 5 en 6. En de werkdag zit er bijna op. Maar eerst nog even wat zomerse muziek. We hebben de speciale aanbieding nog voor je in petto. Oom Henk die gaat nog even naar de camping. Die komt bij gezelschap houden, denk ik. Maar eerst Ricky Martin en Living La Vida.

zomerse muziek. En dat biedt perspectieven voor de zomer, jongens. Want de zomer die, is eigenlijk nog niet officieel begonnen. Maar als je de temperatuur buiten kijkt, was vandaag hier in de regio zo'n beetje 35 graden. Ja. Terwijl normaal, ja, ligt het om en bij de 20, 21 graden. Dat is normaal voor de tijd van het jaar. Maar goed. Ricky Martin was dat. En Living La Vida Loca. Over zomer gesproken. Dit is ook zo'n lekker zomersteuntje uit het verleden. We gaan terug in 1978 met Barry and Eileen.

0: Zijn we er allemaal klaar voor?
1: Ja, meneer Brouwjong.
0: Niets vergeten? Is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?
2: Nou, reuze!

0: Kennen die het een beetje rustig aan? En proberen hier nog bezig te slapen, weet je. Om 1:30 middags. Een fatsoenlijk mens zoals ik slaap s'nachts. Maar nee, toen liep de halve camping nog te lallen en te schreeuwen in de Polonaise. En er heb er ook nog eentje tegen mijn tent als dat sneer ook geraakt.
1: Hier wel tenminste.
0: Waarom rotten jullie niet op?
1: Oom Henk was dat en op de camping. Tussen 11 uur van de klok van 6 Langstraat FM. Afgelopen middag tussen 2 en 3 kon je luisteren naar de verjaardag van het programma De Middagmix met Rijn Roosendaal. De kop af precies 2 jaar geleden ging het programma van start hier op Langstraat FM. We feliciteren hem en dat doen we uiteraard muzikaal met Katrina and the Waves. Hoe zomers wil je het hebben, Rijn? Dit is Walking on Sunshine. Voor de hele middagmiddag. True.

voor de laatste maal gedraaid als zijnde de speciale aanbieding. Volgende week maandag uiteraard weer een nieuwe speciale aanbieding. En ook dan draaien we hem elke werkdag tussen 5 en 6. Het is 4 minuten voor de klok van 6. We gaan er een eind aan breien. Ik wens u een heel fijn zonnig weekend. En graag tot maandag. En tot besluit, Michael Bublé. Doei!

0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de Raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jette noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. Koningin Maxima krijgt als reservist een algemene rol binnen de Koninklijke Landmacht. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de koningin bij het militaire huis van de koning geplaatst en niet bij een specifiek regiment of onderdeel. Vandaag kreeg Maxima haar baret met daarop het embleem van de generale staf en daarmee ronde ze het eerste deel van haar reservistenopleiding af. Het militaire huis van de koning bestaat uit 17 mensen, één daarvan is Maxima's dochter prinses Amalia. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
17: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
19: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. Zeven mannen zaten daar al ruim een week vast na een zware regenval. De groep was bezig met een zoektocht naar goud toen de grot onder water kwam te staan. Vijf van hen werden eerder al levend teruggevonden op zo'n 300 meter van de uitgang. Volgens reddingswerkers worden de overige overlevenden nog onderzocht en is de zoektocht naar die twee vermisten nog bezig. Uit meerdere landen helpen hulpteams. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de Raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jette noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Staatssecretaris De Bat zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is. Eerder werd juist uitgegaan van plannen waarbij alle ongeveer 1100 bewoners zouden moeten verhuizen en Moerdijk tegen de vlakte zou gaan. Eind volgende maand volgt het besluit in overleg met gemeente en provincie. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Onder meer in Hoge Zand, Zoetermeer en Appelscha moesten brandweerkorpsen uitrukken. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Op verschillende trajecten reden vertraagde of helemaal geen treinen. Op de wegen zorgde zware regen en omgevallen bomen voor files en ongelukken, onder meer op de A13 bij Delft. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. De nieuwe verbinding gaat concurreren met de Eurostar, maar de reistijd is met ruim 7 uur wel veel langer. Daar staat tegenover dat de tickets al te koop zijn vanaf 19 euro. Den Haag krijgt hiermee weer een directe treinverbinding met Parijs en Antwerpen. GoVolta zegt internationale treinreizen betaalbaarder te willen maken. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. 7 mannen zaten daar al ruim een week vast na een zware regenval. De groep was bezig met een zoektocht naar goud toen de grot onder water kwam te staan. 5 van hen werden eerder al levend teruggevonden op zo'n 300 meter van de uitgang. Volgens reddingswerkers worden de overige overlevenden nog onderzocht en is de zoektocht naar die 2 vermisten nog bezig. Uit meerdere landen helpen hulpteams. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Staatssecretaris De Bat zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is. Eerder werd juist uitgegaan van plannen waarbij alle ongeveer 1100 bewoners zouden moeten verhuizen en Moerdijk tegen de vlakte zou gaan. Eind volgende maand volgt het besluit in overleg met gemeente en provincie. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Het is vrijdagavond.
3: Ja, goedenavond. Ik weet niet wat er aan de hand is met het geluid. Of dat alleen bij mij ligt of ook bij jullie aan de hand is. Maar dit was natuurlijk helemaal niks. Ja, in het nieuws hoorde je al. Acapulco, er was een voorspelling. Code oranje, code geel. Hele grote hoeveelheden regen. Onweer. En dan zit je in je tuin te wachten. En dan hoor je klappen. Maar dan valt er bijna niks. Maar ja, ik was wel mijn playlist aan het voorbereiden. En dan kom ik deze tegen. Earth and Fire met Storm and Thunder.

Ja, voorlopig wel weer genoeg over het weer, zou ik zo zeggen. Weet je wat we gaan doen? Ja, nog een kleine 2 weken. Om precies te wezen, donderdag 11 juni, dan begint het WK aan voetbal natuurlijk. En ik heb de wedstrijden een beetje bekeken. En de meeste wedstrijden die leuk zijn, die zitten nogal op een fatsoenlijke tijd, moet ik zeggen. De ploegen waarvan ik denk, van, ja, die wil ik wel zien. Die spelen veelal om 6 uur of om 9 uur. En soms ja, om wat later op de avond. Nederlands elftal ook gewoon een leuke tijd. Behalve de derde wedstrijd. Die begint in de nacht. Ja, dan zou je toch even wat moeten gaan schuiven met je werklozen, denk ik. En hetzelfde geldt ook natuurlijk voor Curaçao. 2 wedstrijden voor Curaçao gewoon op een leuke tijd. En eentje dan toch op wat ongelukkiger dagen. Maar het is niet zoals met andere WK's dat je de hele dag achter het voetbal zit. Tenzij je natuurlijk echt helemaal verslaafd bent. Dan kan je vanaf 6 uur 's avonds tot... Nou, laten we zeggen, een uurtje 7 in de ochtend vol continu de wedstrijden gaan kijken op het WK. Wat natuurlijk ook bij het WK hoort, dat is die typische WK-muziek. Elke zichzelf respecterende artiest die gaat een WK-plaat maken. Of nou juist zichzelf respecterend, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, heel veel artiesten die gaan zo'n WK-plaat maken. En die proberen dan daarmee natuurlijk een ongelooflijke hit te scoren. Zo ook meneer Gerard Joling. En zijn nummer heet gewoon Rood, Wit, Blauw. Ik zei Rood, Wit, Blauw, Gerard.

Ja, dit is nu de derde keer dat ik hem hoor. En ik denk, misschien wordt hij leuker naarmate ik hem langer af, vaker afspeel. Maar ik heb slecht nieuws voor meneer Jolink. Dit was de eerste en de laatste keer dat ik deze op zender ga draaien. Maar er zullen nog best wel meer nummers uitkomen waar, rond het WK. Weet je wat ik ga doen? Ik ga eens kijken of Curaçao misschien ook zo'n nummer heeft. Ik ga eens even spoeken. Even zoeken op het internet en kijken van... Heeft Curaçao nou gewoon ook een lekker... Ja, een beetje een Caribisch nummer om het elftal aan te moedigen. Over Caribisch en waarom gesproken. Wat dacht je van Queen of the Night? Dit is Whitney Houston.

Ja, dat geluid, dat ligt dus ergens aan mijn jingletjes. Ik weet niet wat er mee in de hand is, maar daar gaan we nog even naar kijken. Anders dan moet ik het gewoon vanavond zonder vormgeving doen. Ik heb inmiddels wel een nummer gevonden. Nou, ik moet zeggen, niet een nummer gevonden. Het nummer gevonden van de Blue Wave van het elftal van Curaçao. En meneer Jolink, die ik net draaide, ja, die kan zijn... dit is wel iets beter wat hier uit Curaçao komt. Niet alleen is het een nummer, ik heb zelfs al 3 versies gevonden. Daar gaan we zo naar luisteren. Na de Bronski Beat. Het Small Town Boy.

ik ga toch even kijken of de vormgeving het wel doet van de, ja, wat ik normaal gesproken het hele jaar door draai. Namelijk bij Vonk Trapt Af als we gaan voetballen. Het is vrijdag. Ja. Nee, er is iets niet helemaal, helemaal lekker. We gaan gewoon verder zonder vormgeving vanavond. Het, helaas, maar waar. Weet je wat we gaan doen? Ik had het net over die, ja, het voetballied van Curaçao. Daar heb ik inderdaad inmiddels 4 versies van gevonden. Maar wel allemaal met in ieder geval dezelfde zanger. Dat is namelijk Yeon. En dat nummer dat heet Blue Wave Mamawa. En welke versies zijn er dan? Nou, ik heb gewoon de albumversie. Dat is deze. Ik heb hem live. Ja, het klinkt een beetje. Het klinkt allemaal toch net even wat anders. Ik heb zelfs een remix, zeg maar. Een salsa versie. En dan is dat samen met de Afro 23. Ah, jongens, ik heb zin in de vakantie. Oh! Maar we gaan draaien de single versie van Yeon met Blue Wave.

zeker, maar nu weet ik het zeker. En dan ga ik gewoon lekker muziek bij draaien. Oh, wat is dit lekker, zeg. Hey. Ik snap dat dit nu het nationale volkslied is geworden van voetballend Curaçao. Wij gaan even iets anders heen. Wij gaan

McCartney, die heeft een nieuwe plaat uit. The Boys of Dungeon Street heet het album. En daar zitten best wel goede nummers op. En er is een nieuwe single uitgekomen. Die heet Come and See.

Samuel Welten en de bankzitters. Weet je wat we gaan doen? Even kijken. Misschien, ja, misschien doet hij het wel. Laten we gewoon eens proberen. Dit is de coverplaat. Ja, niet helemaal. Maar dit is de coverplaat. Die gaan wij eens, doen. En welke is het dan? Nou, ik heb gekozen voor... ja, dit is het origineel. Tom Petty met I Won't Back Down. En er zijn een aantal covers van gemaakt. Minder de bekende, dat zijn die van Fearless Soul bijvoorbeeld. Dat is wel een hele mooie akoestische versie.

Beatles hebben hem ook gemaakt. Maar even een klein stukje door spoelen. De meest bekende cover, dat is natuurlijk die van Johnny Cash. Van American 3, The Solitary Man. American Recordings albums. Well, I won't back down. En die ga ik voor één keer niet draaien. Ik kies voor iets anders. Down. Ik kies voor Pearl Jam. Live.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Onder meer in Hoge Zand, Zoetermeer en Appelscha moesten brandweerkorpsen uitrukken. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Op verschillende trajecten reden vertraagde of helemaal geen treinen. Op de wegen zorgde zware regen en omgevallen bomen voor files en ongelukken, onder meer op de A13 bij Delft. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. De nieuwe verbinding gaat concurreren met de Eurostar, maar de reistijd is met ruim 7 uur wel veel langer. Daar staat tegenover dat de tickets al te koop zijn vanaf 19 euro. Den Haag krijgt hiermee weer een directe treinverbinding met Parijs en Antwerpen. GoVolta zegt internationale treinreizen betaalbaarder te willen maken. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. 7 mannen zaten er al ruim een week vast na een zware regenval. De groep was bezig met een zoektocht naar goud toen de grot onder water kwam te staan. 5 van hen werden eerder al levend teruggevonden op zo'n 300 meter van de uitgang. Volgens reddingswerkers worden de overige overlevenden nog onderzocht en is de zoektocht naar die 2 vermisten nog bezig. Uit meerdere landen helpen hulpteams. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Staatssecretaris De Bat zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is. Eerder werd juist uitgegaan van plannen waarbij alle ongeveer 1100 bewoners zouden moeten verhuizen en Moerdijk tegen de vlakte zou gaan. Eind volgende maand volgt het besluit in overleg met gemeente en provincie. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

Ja, goedenavond. We gaan het tweede uur in. En dat doen we met Steely Eyes Pan. All Around My Head. En ik heb nog een hele leuke coverplaat. En dat is niet één coverplaat. Dat is een heel rijtje met coverplaten eigenlijk die aan elkaar zijn gekoppeld. Dus dat wordt wel een heel leuk dingetje. Maar weet je wat? Gewoon even muziek.

De Motors. Met de airport. Ja, ik moest vandaag alweer een vlucht boeken voor mijn werk. Over een paar weken, dan mag ik weer een paar dagen naar Boedapest. Ja, moet ik weer een paar dagen naar Boedapest voor het werk. En dan denk ik altijd, oh, die luchthavens. En naar Schiphol valt dan nog wel mee. Maar ik vlieg dit keer vanaf Eindhoven. Want dat is dan toch nog iets relaxter eigenlijk. Vanaf mijn huis iets minder reistijd. En iets minder gedoe met security en wachtrijen en dergelijke. Maar dan zit je natuurlijk wel tussen het vakantieverkeer, zullen we maar zeggen. Maar ook in Boedapest, het vliegveld. Het is daar altijd zo bloedverziekend heet in de zomer. En een nummertje van dit jaar, zeg ik net uit. Maxime en Babette, met hoe dan ook.

De dame die eind jaren 80, begin jaren 90, gewoon ja, een beetje toch wel dé stem was. Suzanne Hoffs met My Side of the Bed. We gaan iets anders doen. Ik ga kijken naar een stukje muziek wat ik al een hele tijd heb klaarstaan. Maar waar ik een paar weken geleden gewoon niet aan toe kwam met al die wedstrijden van RKC. En de na-competitie en dergelijke. Toen heb ik hem niet gedraaid. En nu zit ik te kijken in mijn lijstje en denk van nee, deze is nog wel heel goed. Hij is gewoon heel lekker. Het is wel echte, pure country. Het is Casey Musgraves samen met Miranda Lambert. En het nummer heet Horses and Divorces. Ik vond hem echt wel... nogmaals, het is echte country. Je moet er misschien van houden, maar...

Het kleine orkest met werkeloos. En weet je wat we gaan doen? Misschien gewoon even tijd om te doen wat ik dus eigenlijk de afgelopen dagen in de, terwijl ik op het terrasje zat in mijn tuin. En een beetje door de muziek heen te spitten. En te kijken wat is er nou nieuw? Wat vind ik leuk? Wat is er gedaan? En welke coverplaten kunnen we maken? Laten we die maar eens gaan doen. Het is een lange lijst. Het gaat om 3 platen die elk gecoverd zijn. Nou, weet je wat?

gouden plaat. Dat is dus degene waar we over gaan praten. En we beginnen met een band. Crosby, Stills, Nash en Young. En daar hebben we natuurlijk, die hebben heel veel nummers van. En eentje van een mooie, die, tenminste wat ik een mooi nummer vind, dat is deze van het album Deja Vu. Het nummer heet Carry On. Dus niet Carry On My Wayward Son, dat is een heel ander nummer. Het nummer heet gewoon Carry On. Iets doorspoelen. Niet nodig. Ja, die is gecoverd. En dan begin ik het al leuk te vinden. Bij de beste zangers. En die ga ik draaien. Hij duurt maar 2 minuten. In plaats van 4 minuten 26. Door Henk-Jan Bukkers.

Ja, en waarom vind ik dat nou leuk? Ja, ja goed. Ik heb een zwak voor Henk voor Bukkers. En dat heeft gewoon een... dat heeft een reden. Ja, iedereen heeft een reden. Zegt dan, dat is ook, hey, dat is ook een nummer van ze. En dat komt omdat ik de jongen als klein jochie al kende. En tenminste, toen hij klein was... sinds die tijd ken ik hem al eigenlijk. Wat gaan we doen? We gaan naar... het nummer wat daarop aan moet sluiten. Nou, ik had net Crosby, Stills, Nash en Young. Kijk, en Neil Young, dan ben je natuurlijk al een hele grote... dat is één cover. Maar dan heeft hij ook nog het nummer... zijn bekendste nummer misschien ook wel zijn beste nummer. Ik weet het niet. Southern Man. En die is gecoverd. Door bijvoorbeeld Dennis Henderson... Some of the boys. Maar ik ga me draaien van de Lijf de Leeuw Band met Birgit Lewis. Van het album Mighty Fine. En dan komt zo nog de derde plaat die hierop aansluit.

0: Ik vind het een hele mooie cover. Burger Lewis met de Lijf de Leeuw Band. Het nummer Southern Man. Ja, de aanklacht eigenlijk van Neil Young tegen de cultuur in het zuiden. Tegen de rassensegregatie en alles wat daarbij hoort. Misschien wel actueler dan ooit, wie weet. Maar ja, daar werd op gereageerd door een band uit het zuiden van de Verenigde Staten. Ik denk dat iedereen die een beetje van muziek houdt het verhaal wel kent. Dat is namelijk Lynyrd Skynyrd met Sweet Home Alabama. En daar heb ik dan drie versies van. Ik heb de live versie van Lynyrd Skynyrd zelf. Even kijken, komt ie? Maar ja, die duurt 7,5 minuten. Hij is wel goed hoor. En dan heb ik een versie van The Outlaws.
1: Like Ronnie Van Zandt said, turn it up.
0: Maar ik ga gewoon voor de radioversie van het nummer van Lynyrd Skynyrd uit 1974, wel te verstaan. Even kijken. Ja, daar komt hij. Hij duurt even. Geniet ervan. Sweet Home Alabama.

Alabama van Sweet Home Alabama. Linda Skinner, gingen we naar Alone on Dance van onze vriend Stromae. En daarna naar Limburg met Hart en Ziel van de Tuk en de Keks. En ja, de man die eigenlijk alweer veel te lang niet meer onder ons is. Maar nog steeds, we kunnen nog steeds genieten van zijn heerlijke muziek. Tenminste, ik vind het gewoon heerlijke muziek. En dit is misschien, nou, niet zijn bekendste en niet zijn beste. Maar hij is wel heel goed hoor. Dit is de Tattoo Song. Herman Brood en his Wild Romance.

0: Van 10 uur, ik ga naar mijn huis toe. Ik ga eens op zoek naar wat te drinken thuis. Morgen, dan zijn we natuurlijk gewoon weer live. We hebben de flitsende 50. We hebben de Peter, die is een programma aan het voorbereiden, zei hij net tegen me. Dus die is morgenavond gewoon live hier van 7 tot 9. We hebben natuurlijk nog de dansavond op de zaterdag. Er is een, de zaterdag blijft gewoon een lekker vol programma. Hetzelfde geldt ook voor de zondag. Geniet van je weekend. Ga je de weg nog op, hou de gepoetste kant boven. En zeker voor motorrijders, jongens, gepoetste kant boven. Het rubber aan de onderkant. En rij niet sneller dan je beschermengel kan vliegen. Ik ben er komende vrijdag weer. En dan ook weer heel veel muziek. Dit is Dr. Album. It's my life.
1: It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop yelling me. It's my

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zoveel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Nu zegt de inspectie dat er scherper had moeten worden ingegrepen. Ook zouden wensouders en donoren onvoldoende zijn geïnformeerd over het beleid. Steeds meer Tweede Kamerleden willen een groot onafhankelijk onderzoek naar donorconceptie. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump had zijn eigen naam toegevoegd aan die van het beroemde cultuurcentrum in Washington. Maar volgens de rechter is daarvoor eerst toestemming van het Amerikaanse congres nodig. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. Er was al veel kritiek opgekomen vanuit de culturele sector. Zo vertrok de Nationale Opera uit het Kennedy Center. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Volgens Bondi wilde het ministerie openheid geven, maar werden er bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. De Democraten verdenken het ministerie ook van het achterhouden van documenten. Maar Bondi ontkent dat en zegt dat alleen dubbele, vertrouwelijke of irrelevante stukken niet zijn vrijgegeven. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het gaat om kleine toestellen voor snelle levering van pakketten, onderdelen en medische spullen. eSmart Evia is een dochter van de in Dubai gevestigde eSmart Group. Volgens Lelystad Airport passen de stille elektrische vrachtvliegtuigen goed bij de verduurzaming van de luchtvaart. Vandaag was de demonstratievlucht van het toestel in Lelystad. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

nooit naar het droom gehad. Rust dan maar, rust nog wat. Je kussen is zelfs nat.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zoveel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Nu zegt de inspectie dat er scherper had moeten worden ingegrepen. Ook zouden wensouders en donoren onvoldoende zijn geïnformeerd over het beleid. Steeds meer Tweede Kamerleden willen een groot onafhankelijk onderzoek naar donorconceptie. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump had zijn eigen naam toegevoegd aan die van het beroemde cultuurcentrum in Washington. Maar volgens de rechter is daarvoor eerst toestemming van het Amerikaanse congres nodig. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. Er was al veel kritiek opgekomen vanuit de culturele sector. Zo vertrok de Nationale Opera uit het Kennedy Center. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, er kunnen vooral in het oosten nog flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk ook met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuiden. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: and just down Stevie.
1: That'll work.
2: Motorball.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook grootaandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.